0: terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Jennifer Oekeloen met het NOS-journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: Dit is 100, 105. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Laat ons uitgaan daar in Hult. Don't touch me, man. Whatever, the sun ain't shining, man. Watch it.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Dinsdagavond is een man op het Liewegje in Haarlem beroofd door twee jongens. Ze blokkeerden zijn fiets, bedreigden hem en pakten zijn spullen af. Bij een worsteling raakte de man gewond en de daders gingen er te voet vandoor. Het gaat om twee lichtgetinte jongens, tussen de 14 en 16 jaar oud, met donker krullend haar. De een droeg een groene zomerjas en de ander een zomerjas met witte mouwen en allebei donkerkleurige broeken en donkerkleurige schoenen. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen met meer informatie en camerabeelden om zich te melden. Een automobilist en een taxichauffeur zijn gisterenmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Rijksstraatweg. Meerdere inzittenden, waaronder twee kinderen, zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De auto raakte flink beschadigd en is weggesleept. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Tijdens de halve van Haarlem zijn zondag verschillende wegen afgesloten voor alle verkeer, van 11:30 tot 17:30. De Nieuwe Gracht zelfs al vanaf 6:00 ochtends tot 6:00 avonds. De halve marathon start om 11:15 op de Nieuwe Gracht en finisht op de Grote Markt. Ook buslijnen worden omgeleid, maar parkeergarages blijven bereikbaar. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. En op zaterdagavond is de Museumnacht Kids. Van 5:00 tot 9:00 voor kinderen van 3 tot 12 jaar. En hun ouders en grootouders. Bij verschillende musea en culturele instellingen zijn extra activiteiten, zoals een amulet maken en een dinosaurus bekijken. Je kunt bijna overal zonder reservering meedoen en met één polsbandje krijg je toegang tot alle locaties. De avond wordt afgesloten met een afterparty bij de bibliotheek in het centrum. Meer info staat op museumnachtkids.nl.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De deal over de lagere importheffingen tussen China en de VS is met 2 maanden verlengd. Dat meldde de VS kort na de aankomst van de Chinese president Xi. Xi gaat in de VS met president Trump praten over onder meer handel en technologie. Grote doorbraken worden niet verwacht. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven laat groeien. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Wanneer de wedstrijden precies zijn en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, vandaag geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
5: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
4: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
6: Ja, geweldig dat, dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
4: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Benito van Amersfoort.
7: Ja hoor, goedemorgen. Het is weer donderdag.
2: Vroeg op, met vandaag de dag.

0: What about?
1: Heerlijk, hè? Een heerlijke energieke binnenkomen van Incognito. Met Always There. En die titel is natuurlijk niet voor niks gekozen. Nee, want waar je ook bent in de regio. Van de Grote Markt tot aan het strand in Zandvoort. Haarlem 105 is Always There om je te voorzien van de beste tracks. Welkom bij het eerste uur vandaag. Het is donderdag. Mijn naam is Benito. We gaan er weer een fantastische uitzending van maken. Nieuws, verkeer, weer en meer.

Muziek van Nick Hanson en Playa. En dat zal het voorlopig wel niet meer wezen, denk ik. En daarvoor nog die mooie muzikale klanten van Jean Ducroix. Met een Franse slinger aan geven. En What About Love. En daar is geen woord van gelogen. Ja, what about de liefde. Het weer. Over de liefde voor het weer. Het belooft een milde dag te worden voor muggen. Met een maximum temperatuur van 20 graden. Matige zuidwestenwind. En het blijft overdag prima om de stad weer in te gaan. De zon moet je wel heel hard vechten vandaag weer tegen die wolken. Kortom, in de loop van de avond kan er lokaal een bui vallen. Sorry, ik zeg het fout. Kortom, overdag zonnebril op. En 's avonds dus maar gewoon de paraplu erbij.

0: heerlijk.
1: Toch, maar dan wel in je thee, hè? Honey, honey, the brother Walls. Op hier in Haarlem, 105, vandaag de dag. En daarvoor nog Say You Will. Ja, je moet het wel zeggen dat ik het wil tegenwoordig, hè? Dat moet je afspreken. Je moet van tevoren vragen of iemand iets wil. Forner. En toen wisten ze al dat liedje gemaakt moest worden. We kijken even naar de dingen die spelen momenteel. Er is weer een discussie opgeladen hier over een nieuw ziekenhuis. Er ligt een hagelnieuwe optie op tafel voor een nieuw ziekenhuis hier in Haarlem. Al laat de burgemeester van de buurgemeente Haarlemmeer direct weten dat zij veel meer fysieke ruimte hebben om zo'n project te realiseren. Nou, we gaan het wel zien wat we naartoe moeten met de PERPU, hè?

0: goddeloze droom.
1: Jouw heerlijke Ruben Alink, zoals hij zich noemt. Hij heet eigenlijk Ruben Cornelis Lucas Molhuizen. Maar dat klinkt niet helemaal lekker in het Engels. Dus daarvoor heeft hij een mooie artiestennaam aangenomen. Uit de rubriek Muziek uit de buurt, onze 28-jarige. Hij was afgelopen 13 juni was die jaar. Hier op Haarlem 105, verder met de muziek.

Lekker muziek van Niall Horan en Taste So Good. We doen er nog eentje. Een hele mooie, zo'n heerlijke plaat die je zo rond de klok van 7:30 dolgraag wil horen. Eentje van Teddy Swings. Walking.

0: Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Dinsdagavond is een man op het Liewegje in Haarlem beroofd door twee jongens. Ze blokkeerden zijn fiets, bedreigden hem en pakten zijn spullen af. Bij een worsteling raakte de man gewond en de daders gingen er te voet vandoor. Het gaat om twee lichtgetinte jongens, tussen de 14 en 16 jaar oud, met donker krullend haar. De een droeg een groene zomerjas en de ander een zomerjas met witte mouwen en allebei donkerkleurige broeken en donkerkleurige schoenen. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen met meer informatie en camerabeelden om zich te melden. Het Spaarne Gasthuis onderzoekt opnieuw de mogelijkheid voor een nieuw ziekenhuis in Haarlem-Zuid. Eerder werd nieuwbouw vanwege de hoge kosten afgeblazen. SP-fractievoorzitter Ruud Kuijn is verbaasd en vraagt zich af wat deskundigen de afgelopen jaren hebben gedaan. Kuijn wil in Hoofddorp en Haarlem-Zuid volwaardige ziekenhuizen overeind houden. Het ziekenhuis moet kiezen waar de 24 uur zorg komt. In Haarlem-Zuid of Hoofddorp. Voor eind oktober wordt bekendgemaakt welke locatie het wordt. Een automobilist en een taxichauffeur zijn gisterenmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Rijksstraatweg. Meerdere inzittenden, waaronder twee kinderen, zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De auto raakte flink beschadigd en is weggesleept. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. En op zaterdagavond is de Museumnacht Kids. Van 5 uur tot 9 uur voor kinderen van 3 tot 12 jaar. En hun ouders en grootouders. Bij verschillende musea en culturele instellingen zijn extra activiteiten, zoals een amulet maken en een dinosaurus bekijken. Je kunt bijna overal zonder reservering meedoen en met één polsbandje krijg je toegang tot alle locaties. De avond wordt afgesloten met een afterparty bij de bibliotheek in het centrum. Meer info staat op museumnachtkids.nl.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

De man die dit hele stadion vol kreeg, de Amsterdam Arena, oftewel de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars. Wordt helemaal zenuwachtig van een On My Soul. En nog voor de lokale nieuwsberichten, Teddy Swings. Het laatste nieuws van Teddy is dat hij officieel heeft aangekondigd dat er een tweede studioalbum zit aan te komen. Genaamd Ugly, een bijbehorende gigantische wereldtour. Wat hij ook gaat doen. Die Amerikaanse soul- en popsensatie deelde zijn grote nieuws bij de collega's van Sky Radio 2. Oftewel Sky Radio 2. Heerlijk. Zometeen gaan we nog muziek draaien van Prince and the Revolutions. En ook Calvin Harris legt zometeen op de draaitafel.

zoals beloofd. En daar belofte maakt schuld Kevin Harris met Satisfy. En daarvoor nog Prince met The Revolution. Uit die tijd dat er nog een totale revolutie was. When Doves Cry. Hier op Haarlem 105. Een leuk uitgaand tipje voor als je zaterdag niks te doen hebt en je hebt zin in het strand. Dat zou zomaar eens goed kunnen uitpakken aanstaande zaterdag. Als we kijken met een schuinoog naar de

0: berichten die er gaan komen. Strandsferen en elektronische beats. Reis dan af naar de boulevard van Zandvoort. Bij beachclub Venti Beach staat vanaf 3 uur... de legendarische Nederlandse house DJ Funkerman achter de draaitafels voor een heerlijke strandsensatie.
1: Vroeg op, met vandaag de dag.

Heerlijke muziek hoorde je hier op Haarlem 105. Muziek van Leon Bridge en Inside Trent en Keith Urban. We Going Back. En Leon Bridge, dat is muziek uit niet nader te noemen pandemie. Wel kijkt die zanger terug toch op een best interessante periode. Want dat nummer ontstond tijdens een spontane jam sessie. En dat heeft hem toch volgens mij geen windeieren gelegd.

Heerlijke muziek van Alicia Keys en je hoorde Underdog. Brengt ons ook meteen bij de twee laatste plaatjes van dit eerste uur. Vandaag de dag hier op Haarlem 105. De man die recentelijk in het nieuws kwam, de 44-jarige Gers Padoel, is verbroken met zijn contact met zijn kinderen. En dat is allemaal aanleiding van een slepende juridische strijd met zijn ex-partner. Zij beschuldigt hem in het boek Intieme Terreur van jarenlange mishandeling. Padoel ontkent al die beschuldigingen van geweld en verklaart in de rechtbank op zijn Gers Padoel Instagram dat de verhalen niet waar zijn en dat hij de strijd om zijn kinderen nooit zal opgeven. Nou, tot zover de muzikale problematiek die er is. En dan wordt het tijd dat we weer een plaatje gaan draaien. Oh, laten we die dan gewoon doen.

Henry van Gerst bedoelt, de 44-jarige man die toch lichtelijk in de relatieproblemen verkeert momenteel. En weinig tot geen contact heeft met zijn kinderen. Een drama all over the place voor alle partijen, dat is vaak het geval. De laatste plaat voor het nieuwsverkeer weer en berichten uit de Hilversum is natuurlijk voor

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
4: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
3: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 105.
2: Benito van Amersfoort.
6: Goedemorgen, jou hoort deel 2. Het is vandaag.

0: Heerlijke muziek van Dua Lipa op de antenne van Haarlem 105. En het laatste nieuws, het belangrijkste nieuws rond Dua Lipa draait natuurlijk om haar sprookjesachtige bruiloft. Haar opvallende verschijning tijdens de modeweek in Milaan en haar muzikale projecten. Deze 31-jarige Britse superstar die is recentelijk getrouwd met Calvin Turner. En ze kijkt terug op een absolute trouwdag die wel te omschrijven is als magisch. En als we het dan toch over magisch hebben, dit is het tweede uur Vandaag de Dag. Vandaag de Dag met nieuws, verkeer, weer en meer. En dat betekent dat we je gaan vermaken met allerlei zaken die er passeren in de regio. Zometeen Taylor Swift op de antenne van Haarlem. Maar eerst even muziek van Lincoln Jazzer.
1: Vroeg op, met Vandaag de Dag.
2: Oh.

Ja, we wisten het allemaal, hè? Ja, Taylor Swift en I Knew It, I Knew It. En daarvoor nog Lincoln Yasser, Back to Love. Brengt ons bij nieuwsberichten uit Heemstede. Want daar is kritiek op de AZC-plannen. Tijdens de informatieavond rondom de Krukjesbrug hebben omwonenden hun grote zorgen en felle kritiek geuit over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum, een AZC. Veel buurtbewoners gaven aan het gevoel te hebben dat ze niet echt gehoord worden, dat betreffende de problematiek in Heemstede.

Are Running, Jordan Jan Allen. En daarvoor nog Jesse met Joshua Caddison hier op Haarlem 105. We kijken even naar dingen die komend weekend gaan gebeuren. En je kan bijvoorbeeld aanstaande zaterdag overdag lekker naar het strand toe. En dan heb je ook nog de mogelijkheid om naar elektronische beats te gaan luisteren. Reis dan af naar de boulevard van Zandvoort bij Beach Club Venti Beach. Staat vanaf 3 uur de legendarische Nederlandse house DJ Funkerman achter de draaitafels voor heerlijke strandsessies. En dat gaat volgens mij hartstikke goed komen, want het wordt zaterdag hartstikke lekker weer.

0: Jumbo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo vetbike in de supervette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Dinsdagavond is een man op het Liewegje in Haarlem beroofd door twee jongens. Ze blokkeerden zijn fiets, bedreigden hem en pakten zijn spullen af. Bij een worsteling raakte de man gewond en de daders gingen er te voet vandoor. Het gaat om twee lichtgetinte jongens, tussen de 14 en 16 jaar oud, met donker krullend haar. De een droeg een groene zomerjas en de ander een zomerjas met witte mouwen en allebei donkerkleurige broeken en donkerkleurige schoenen. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen met meer informatie en camerabeelden om zich te melden. Tijdens de halve van Haarlem zijn zondag verschillende wegen afgesloten voor alle verkeer, van 11:30 tot 17:30. De Nieuwe Gracht zelfs al vanaf 6:00 ochtends tot 6:00 avonds. De halve marathon start om 11:15 op de Nieuwe Gracht en finisht op de Grote Markt. Ook buslijnen worden omgeleid, maar parkeergarages blijven bereikbaar. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. Het Spaarne Gasthuis onderzoekt opnieuw de mogelijkheid voor een nieuw ziekenhuis in Haarlem-Zuid. Eerder werd nieuwbouw vanwege de hoge kosten afgeblazen. SP-fractievoorzitter Ruud Kuijn is verbaasd en vraagt zich af wat deskundigen de afgelopen jaren hebben gedaan. Kuijn wil in Hoofddorp en Haarlem-Zuid volwaardige ziekenhuizen overeind houden. Het ziekenhuis moet kiezen waar de 24-uur zorg komt. In Haarlem-Zuid of Hoofddorp. Voor eind oktober wordt bekendgemaakt welke locatie het wordt. En op zaterdagavond is de Museumnacht Kids. Van 5:00 tot 9:00 voor kinderen van 3 tot 12 jaar. En hun ouders en grootouders. Bij verschillende musea en culturele instellingen zijn extra activiteiten, zoals een amulet maken en een dinosaurus bekijken. Je kunt bijna overal zonder reservering meedoen en met één polsbandje krijg je toegang tot alle locaties. De avond wordt afgesloten met een afterparty bij de bibliotheek in het centrum. Meer info staat op museumnachtkids.nl.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en DeltaLinks na een rondvraag onder leden. Het weer, zon en wolken, het wordt 16 tot 19 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt maar weinig voor. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 6 kilometer, met 10 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Bad Hoeverdorp en de afrit Haarlem-Zuid, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: van niemand minder dan de Counting Crows. En Bluff, samen met Holiday in Spain, dat zijn vriendjes van elkaar. En dan natuurlijk net na het nieuws, Alan Langley en Chose Texas. En als we even kijken naar dingen die je nog komend weekend gaan doen, dan kan je ook bijvoorbeeld comedische zaken gaan bekijken en beluisteren. Dat is namelijk stand-up open mic bij Circus Hakim in Haarlem. Zaterdag 26 september begint om 8 uur. Een ontzettend leuke dynamische avond georganiseerd door de stand-up comedian Nederland. Zowel ervaren comedians als aanstormend talenten stappen hier het podium op om hun nieuwste grappen en scherpe observaties op het publiek te testen. Perfect voor luisteraars die houden van de rauwe spontane sfeer van een open mic. Dat allemaal dus aanstaande zaterdag hier in Haarlem bij Circus Hakim.
1: Goedemorgen.

0: Heerlijke muziek van Alicia Cara. Zij is in de problemen. I'm in trouble. Gewoon uitstekend. De mannen die absoluut niet in trouble zijn en het komend weekend ons gaan vermaken, zijn de mannen van Chef Special. Ze staan in Caprera, Bloemendaal. Het wordt een bijzonder weekend in de Bloemendaalse duinen. Onze eigen Haarlemse helden van Chef geven aanstaande zaterdag 26 september maar liefst 2 shows in het prachtige Caprera Openluchttheater. Er is een middagshow om 3:30 en een avondconcert om 8:30. De kans om buiten te dansen op hun grootste hits. Ik zeg, daar moeten we gewoon naartoe.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105. Who's

0: Heerlijke muziek van Somber hoorde je. En My Body Isn't Ready. En daarvoor de man die wij natuurlijk hier kennen. En daardoor ook in de rubriek zit muziek uit de buurt. Born Again, Niels Geuzenbroek. Het laatste nieuws omtrent Niels is dat hij een clubtour gaat houden. Things van Coldplay brengt hij ten gehore in zijn clubtour vanaf 16 oktober tot en met eind december 2026. En dan vraag je natuurlijk af, Benito, wanneer komt hij naar Haarlem? Nou, ik ga het je vertellen hoor. Zondag 13 december staat hij met die Coldplay Tour in de grote zaal van het Patronaat in Haarlem. En als je dan niet kan, nou ja, al dat zou kunnen natuurlijk, dan kan je het 2 mei 2027. Ook dan is er nog een theatertour. En dan komt hij naar de Vil in Haarlem. Dus je hebt twee kansen.
1: Vroeg op! Met vandaag de dag. I haven't ever

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst, de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
4: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
3: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
5: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
3: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Er staan nog wel een paar lange files door ongelukken. Zo is de A9 Amstelveen richting Alkmaar helemaal dicht tussen Aalsmeer en de afrit Haarlem-Zuid. De vertraging loopt daar flink op, nu een half uur. Omrijden kan via de A4 en de A5, de route via Schiphol. De A10, de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam-West. 9 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. Omrijden kan via de A10 Zuid en Oost. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A22 van Beverwijk naar Velsen. Tussen Beverwijk en knooppunt IJmuiden. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar, tussen Noordscharwoude en Heerhugowaard, 3 kilometer. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Benito van Amersfoort.
7: Jouw deel 3.

Jouw heerlijke muziek van London Beat. En absolute 90s knaller om het laatste uur mee in te luiden. London Beat, I've been thinking about you. We hebben de afgelopen uur ook aan jullie gedachten, lieve luisteraars in Haarlem en omstreken. We gaan er nog één keer een fantastisch uurtje van maken hier op 105. Mijn naam is Benito en we zijn bij je tot en met de klok van 10 uur.

Best lastig uitspreken, hoor, voor een presentator. Ja, dat is de titel nou eenmaal, dus dat moet je dan uiteindelijk ook uitspreken. James Blunt daarvoor, en Taste Like Summer en The Crashed Test Dummies. Oftewel het liedje wat gaat over die testpoppen die ze gebruiken als er weer een nieuwe auto is gebouwd. Er is een discussie ontstaan over een nieuw ziekenhuis. Er ligt een heel nieuwe optie op tafel voor een nieuw ziekenhuis hier in Haarlem. Al laat de burgemeester van Haarlemmeer direct weten dat hij veel meer fysieke ruimte heeft om zo'n project te realiseren. Nou ja, we horen wel waar we naartoe moeten met de PERPU, als het zover is. Ik hoop niet dat je er ooit in terechtkomt, want dan gaat het meestal niet zo goed met je.

0: De man die nog steeds op tournee is, Bruno Mars, Locked Out of Heaven. En hij staat in Zuid-Afrika, Zuid-Amerika momenteel, zijn mensen te vermaken. We gaan naar de muziek als rubriek uit de buurt, naar de volgende. En dat is eentje van Maika uit Haarlem, de singer-songwriter. Ik heb even lopen zoeken naar informatie over haar, maar er is momenteel niet zoveel te melden. We gaan wel eens even een lekker stukje muziek van haar draaien. All the Fish in the Sea.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Trouwens, nieuws was er net op de antenne van 105. Je hoorde Leon Bridge. En die hele mooie Light the Way. En Olivia Branch met Alanis Morissette. En daarvoor onze Haarlemse singer-songwriter Maika met All the Fish in the Sea. Als we dan toch nog even op de plankjes blijven staan, dan kunnen we ook aanstaande zaterdag naar Open Mic bij Circus Hakim. Een ontzettend leuke dynamische avond georganiseerd door de stand-up comedian Nederland. Zowel ervaren comedians als aanstormende talenten stappen hier op het podium om hun nieuwste grappen en scherpe observaties op het publiek te testen. Perfect voor luisteraars die houden van de rauwe en spontane sfeer van een open mic. Dat dus allemaal aanstaande zaterdag bij Circus Hakim.
1: Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
2: Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Dinsdagavond is een man op het Liewegje in Haarlem beroofd door twee jongens. Ze blokkeerden zijn fiets, bedreigden hem en pakten zijn spullen af. Bij een worsteling raakte de man gewond en de daders gingen er te voet vandoor. Het gaat om twee lichtgetinte jongens, tussen de 14 en 16 jaar oud, met donker krullend haar. De een droeg een groene zomerjas en de ander een zomerjas met witte mouwen en allebei donkerkleurige broeken en donkerkleurige schoenen. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen met meer informatie en camerabeelden om zich te melden. Een automobilist en een taxichauffeur zijn gisterenmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Rijksstraatweg. Meerdere inzittenden, waaronder twee kinderen, zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De auto raakte flink beschadigd en is weggesleept. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Tijdens de halve van Haarlem zijn zondag verschillende wegen afgesloten voor alle verkeer, van 11:30 tot 17:30. De Nieuwe Gracht zelfs al vanaf 6:00 tot 18:00. De halve marathon start om 11:15 op de Nieuwe Gracht en finisht op de Grote Markt. Ook buslijnen worden omgeleid, maar parkeergarages blijven bereikbaar. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. En op zaterdagavond is de Museumnacht Kids van 5:00 tot 9:00 voor kinderen van 3 tot 12 jaar en hun ouders en grootouders. Bij verschillende musea en culturele instellingen zijn extra activiteiten, zoals een amulet maken en een dinosaurus bekijken. Je kunt bijna overal zonder reservering meedoen en met één polsbandje krijg je toegang tot alle locaties. De avond wordt afgesloten met een afterparty bij de bibliotheek in het centrum. Meer info staat op museumnachtkids.nl.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Hoeveel de lasers kosten is niet bekend. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd. Ongeveer 70 mensen zijn de afgelopen 10 jaar bestempeld als gevaar voor de nationale veiligheid. Dat zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst tegen Nieuwsuur. Het zijn vooral mensen die zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf. Het weer, zon en wolken. Het wordt 16 tot 19 graden.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is deels dicht bij knooppunt Raasdorp na een ongeluk. De vertraging is zo'n 20 minuten. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: en omgeving, maar over Heemsteden. Tot en met medio december 2026 vinden er namelijk grootschalige riolering en onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Johan Wagenerlaan. De weg die is volledig afgesloten tussen de Bernard Zweerslaan en de Matthijs van Meulenlaan. Het is maar even dat je het weet en geïnformeerd bent als je die kant op moet.
1: Goedemorgen.

Heerlijke muziek van Jackie hoorde je, Taiwo. En ook net nog Zia met Clap Your Hands hier op Haarlem 105. Het is vandaag Internationale Dag van de Gebarentaal. Een officiële dag voor de Verenigde Naties om wereldwijd aandacht te vragen voor de cultuur en rechten van dove mensen in het belang van gebarentaal. En het leuke weetje daarvan is dat de gebarentaal, de NGT, pas sinds 2021 wettelijk is erkend als officiële taal in Nederland. Tot 1980 was het op sommige scholen zelfs verboden om te gebaren.

dat waren de laatste klanken. We maken de eindbalans op na 3 uur radio op 105. Wat een heerlijke donderdagmorgen was dit. We trapten de show af met de Acid House van Incognito. Openden de 2e uur met de popfantasie van Dua Lipa. En begonnen onze eindsprint in de 3e uur met de ultieme 90s vibe van London Beat. Wat betreft het nieuws bekeken we vandaag naar de felle discussies rond de AZC-plannen bij de Krukiersbrug in Heemstede en het mislopen van de uitbreiding van de hospice in Aardenhout. Gelukkig valt er de komende dagen nog genoeg te lachen, want feliciteren de jager Richard Groenendijk en we blikken vooruit naar het cabaret Open Mic aanstaande zaterdag in Circus Hakim. Vergeet vanavond niet aan te schuiven in de Jopenkerk voor de bier- en krakerie masterclass. Let op morgen rond in de spits, goed rondom de Europaweg. En wees zondag voorbereid op de afgesloten binnenstad vanwege de halve maan marathon. Mijn naam is Benito. Bedankt voor het luisteren naar 105 Vandaag de Dag. Maak er een top donderdag van. Morgen is er weer een nieuwe Vandaag de Dag met collega Rob Jonker. En een hele nieuwe show. Het is zometeen tijd voor Jan Gauws Werkt. Geniet ervan. Ik zeg toedeloe.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A9 is nog extra vertraging door een ongeluk van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp, 3 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam-West. 7 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Donderdag 105. 24 september.
2: Jan Gaus.
5: Goedemorgen met Alex Warren en Emerald Eyes en Sunny James. En Jan Marciano en I Wonder. And the-

0: Victoria, Alex Warren en de Emerald Eyes en Sonnery James en Ryan Marciano en I Wonder. Fijn dat je luistert naar de Haarlem 105. Nieuws en nieuwe muziek, dat hoor je hier echt 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Haarlem

and the old memories. Yeah, dat zeg ik. En Ilse de Laan, die zal er ook wel even verbaasd aan hebben gekeken. Dat haar nummer werd gebruikt in allerlei TikTok-filmpjes. En daardoor dus weer opnieuw uitkwam in de top 40. En vandaar dat hij dus daar weer in staat. En

0: Khan heeft een nieuw album uit. En dit nummer doet ze samen met Snoop Dogg.
1: Come on, yeah, come on.
0: And Boogie's In My Soul.

Shiny Happy People. Wat ik mooi vind in dit nummer dat hij op een gegeven moment die break hebt. Ja, hou ik wel van. De bewoners in Zandvoort hebben gereageerd op de woningbouw bij het, de plannen in het raadhuis werden daar gepresenteerd. En ja, men, de bewoners hebben gezegd er moeten toch gewoon meer betaalbare woningen komen. Die meer bij Zandvoort passen. Ja, dat is allemaal wel. Maar ja, je wilt er ook wel een beetje marktconform zijn. Maar goed, aan de andere kant, ik snap het wel. Ja, het is tegenwoordig niet meer te betalen in de woning. Ik zit op gouden eieren, moet ik eerlijk zeggen. Dat is wel ook wel weer heel gek. Is dat je dan in een woning woont waar je ooit een belachelijk laag bedrag voor hebt betaald en waar je dus nu enorme winst op kan halen. Maar goed, ik denk ook van ja, niet al te lang over nadenken. Zandvoort krijgt ook het golftoernooi KLM Open weer terug. Dat is toch wel mooi. 11 jaar is het daar niet geweest en nu dus weer op de Kennemer Golf Club komt dat dus weer terug. Mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, dat is toch wel echt gaaf. Eens even kijken, hoe laat leven we? Nou, nog 2 plaatjes en dan het Haarlem 105 nieuws.

Day en Oh My God. En Rondé heeft ook alweer een nieuwe single uit. Deze is ook al redelijk nieuw hoor, die Oh My God. Maar dit is de nieuwe single, een klein stukje ervan. En ik weet dat nummer ook weer.

0: Ja, ja. Dat was de nieuwe single van Rondé dus. Ik draaide daarnet Oh My God. En dit was dus de nieuwe van hun. En die heet Running Away. En ik, als ik dan luister, dan denk ik van... Hey, Running Away from Mars? Mars? Nee, van Mars. Zit. Ja, ik heb nog even hier goed gecheckt. Wondering, even kijken... I'm not running away from us, zegt ze. Running away from us. Dus niet from Mars, maar van us. Ja, ik hoor dat hoor. Ik ben een beetje gek. Nieuws dan maar.
1: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de supervette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
2: Haarlem 105 Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Dinsdagavond is een man op het Liewegje in Haarlem beroofd door twee jongens. Ze blokkeerden zijn fiets, bedreigden hem en pakten zijn spullen af. Bij een worsteling raakte de man gewond en de daders gingen er te voet vandoor. Het gaat om twee lichtgetinte jongens, tussen de 14 en 16 jaar oud, met donker krullend haar. De een droeg een groene zomerjas en de andere een zomerjas met witte mouwen en allebei donkerkleurige broeken en donkerkleurige schoenen. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen met meer informatie en camerabeelden om zich te melden. Het Spaarne Gasthuis onderzoekt opnieuw de mogelijkheid voor een nieuw ziekenhuis in Haarlem-Zuid. Eerder werd nieuwbouw vanwege de hoge kosten afgeblazen. SP-fractievoorzitter Ruud Kuijn is verbaasd en vraagt zich af wat deskundigen de afgelopen jaren hebben gedaan. Kuijn wil in Hoofddorp en Haarlem-Zuid volwaardige ziekenhuizen overeind houden. Het ziekenhuis moet kiezen waar de 24 uur zorg komt, in Haarlem-Zuid of Hoofddorp. Voor eind oktober wordt bekendgemaakt welke locatie het wordt. Een automobilist en een taxichauffeur zijn gisterenmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Rijksstraatweg. Meerdere inzittenden, waaronder twee kinderen, zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De auto raakte flink beschadigd en is weggesleept. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. En op zaterdagavond is de Museumnacht Kids van 5 uur tot 9 uur voor kinderen van 3 tot 12 jaar. En hun ouders en grootouders. Bij verschillende musea en culturele instellingen zijn extra activiteiten, zoals een amulet maken en een dinosaurus bekijken. Je kunt bijna overal zonder reservering meedoen en met één polsbandje krijg je toegang tot alle locaties. De avond wordt afgesloten met een afterparty bij de bibliotheek in het centrum. Meer info staat op museumnachtkids.nl. Dan nog het weer in de regio. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt zo'n 18 graden. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 21 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.nl.

En CC was dat. The Things We Do For Love. En ik vind het ook zo leuk om zo nu en dan van die oude plaatjes te draaien. En de muziek samenstellen van dit radiostation heeft voor mij een aantal een mapje aangemaakt. Met heel veel nummers uit de jaren 80, de jaren 70 en uit de jaren 60, 70, 80. Daar kan ik een beetje uit gras duiken.

zaal toch al behoorlijk uit zijn dak. En dit nummer ook langskomen in End Juliet in Utrecht. Zo live op een podium bij een musical te laten geven. Ja. Katy Perry en Roar.

Blue Lights, Empty, Falling Free, Grow With You, I'll Wait, Lullaby, On The Run, See Sun Into Color, Wars. Allemaal nummers van Lux. En dit was haar nieuwe single. Ze is bezig met een nieuw album. Lakshmi and Waking Up Slow. Heel langzaam wakker worden. En dit is Bruno Mars.

0: Mexico. Ik ga ze hem ook helemaal kwijt hoor, dit niet meer. Zeker. Tot zo.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file door een ongeluk tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 24 september. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
0: Soul Sisters, ze komen uit België en ze maakten een grote hit. The Way to Your Heart.
1: Jan Gaus is er voor Flauwekul, Musical, maar vooral voor het nieuws en de muziek uit 023. Dit is Jan Gaus.

and Soul Sister and The Way to Your Heart. En dat allemaal op deze donderdag. En deze donderdag is altijd een leuke programmering. Eigenlijk altijd wel een leuke programmering, maar donderdag is die altijd helemaal vol tot 's nachts toe. Ja, mooi. Straks ook tussen 12 en 2 uur. Luc Hasselman en Haarlem werkt. Nee, Haarlem luncht.

0: Odyssey. Oh, Inside Out. En Douwe Bob is bij Eva Jinek geweest. En hij is ook bij Renze geweest. Om te vertellen over zijn enorme avontuur wat hij beleefd heeft in Amerika. Hij werd namelijk gespot door een Amerikaanse country zanger. En die gaf een heel groot concert voor 70.000 man. En ja, die country zanger zei die, Douwe, kom even over. Kom ook even een nummertje meezingen. En dat vind ik toch wel heel mooi. Ja, daar heeft hij natuurlijk gelijk op ingegaan. Dat zou ik ook even gedaan.
1: Van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: Heeft hij ook maar gelijk een nieuwe single uitgebracht. Met allemaal beelden ook van dat avontuur in Amerika. Douwe Bob en Note to Self.
2: I can

Jouw Bob. En Note to Self. We hebben een heel lijstje vol met Douwe Bob nummers hier in het systeem zitten. We zijn dol op hem. Ja, dus als hij iets nieuws uitbrengt, dan zijn we er altijd als de keeper bij om dat nummer weer hier in het systeem te zetten. Ja, zeker. In een platenbakje te zetten. Ja. En dit is Sam Milieu. Daar zijn we ook dol op. Zeker naar het

Arnhem 105 nieuws van 11:30 zit eraan te komen. We hebben een mooie mix van nieuwe muziek en veel nieuws uit je eigen stad en omgeving.

Je hoorde Coco Jones en Love Me Through. We hebben Haarlem Lunch straks met Luc Hasselman. We hebben Haarlem Vandaag met Rut Oei. We hebben de 105 sessions vanavond. We hebben de Disco Train. En zo gaat het nog maar even door tot na 11 ook nog met de 105 talent. Dus alle reden om te blijven luisteren. Straks het nieuws, nu Leon Bridges.

0: Haarlem 105.
1: Nieuws. Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Dinsdagavond is een man op het Liewegje in Haarlem beroofd door twee jongens. Ze blokkeerden zijn fiets, bedreigden hem en pakten zijn spullen af. Bij een worsteling raakte de man gewond en de daders gingen er te voet vandoor. Het gaat om twee lichtgetinte jongens, tussen de 14 en 16 jaar oud, met donker krullend haar. De een droeg een groene zomerjas en de ander een zomerjas met witte mouwen en allebei donkerkleurige broeken en donkerkleurige schoenen. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen met meer informatie en camerabeelden om zich te melden. Tijdens de halve van Haarlem zijn zondag verschillende wegen afgesloten voor alle verkeer, van 11:30 tot 17:30. De nieuwe gracht zelfs al vanaf 6:00 ochtends tot 18:00 avonds. De halve marathon start om 11:15 op de nieuwe gracht en finisht op de Grote Markt. Ook buslijnen worden omgeleid, maar parkeergarages blijven bereikbaar. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. Het Spaarne Gasthuis onderzoekt opnieuw de mogelijkheid voor een nieuw ziekenhuis in Haarlem-Zuid. Eerder werd nieuwbouw vanwege de hoge kosten afgeblazen. SP-fractievoorzitter Ruud Kuijn is verbaasd en vraagt zich af wat deskundigen de afgelopen jaren hebben gedaan. Kuijn wil in Hoofddorp en Haarlem-Zuid volwaardige ziekenhuizen overeind houden. Het ziekenhuis moet kiezen waar de 24 uur zorg komt, in Haarlem-Zuid of Hoofddorp. Voor eind oktober wordt bekendgemaakt welke locatie het wordt. En op zaterdagavond is de Museumnacht Kids van 5:00 tot 9:00 voor kinderen van 3 tot 12 jaar en hun ouders en grootouders. Bij verschillende musea en culturele instellingen zijn extra activiteiten, zoals een amulet maken en een dinosaurus bekijken. Je kunt bijna overal zonder reservering meedoen en met één polsbandje krijg je toegang tot alle locaties. De avond wordt afgesloten met een afterparty bij de bibliotheek in het centrum. Meer info staat op museumnachtkids.nl. Dan nog het weer in de regio. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt zo'n 18 graden. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 21 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Bad Hoeverdorp en Knaalpunt Raasdorp 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

One Hit Wonder. Eén grote hit. Daarna nooit meer wat van gehoord van deze zangeres. Mea. En All About The Money. Misschien lag het daar wel aan. Ja, daar wel aan de money lag. Ja, dat zou zomaar kunnen. De beste zangers. Met Yves Berendsen.

allemaal oude dance nummers erin. Ja. Van alles erin. Ik ben er morgen weer. Hetzelfde tijdstip tussen 10 en 12 uur met het programma Haarlemmerk.

0: Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Raasdorp 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
4: Jawel, we gaan aan de slag met het lunchprogramma van Haarlem. Haarlem Lunch.

De aftrap van het programma, dat was He Said, She Said van Akanta Lang. Of Leng, denk ik dat ik je eigenlijk moet zeggen. Maar goedemiddag. We gaan beginnen met het lunchprogramma. Ja, 2 uurtjes lang op de donderdag. En dan, zoals je eigenlijk wel gewend bent natuurlijk. We zitten daar met een lekkere trek in. Dat doen we altijd zo rond 1:15. En na 1:30 dan spelen we het hoogste lied. Het leukste spelletje van de Haarlemse Radio. Ik heb dit keer gekozen voor het jaartal 1993. En uit dat jaar pakken we dan natuurlijk ook wat nieuwsfeiten mee. En 2 plaatjes uit die top 100 lijst van datzelfde jaar. En nou, straks dat dus allemaal in het tweede uur. Maar voordat we daar zijn, hebben we nog heel veel andere nieuwsfeitjes en dingetjes op de rol staan, om het zo maar te zeggen. Paul van Dijk, ik denk dat je hem zo moet noemen. Ik zat eventjes te neuzen, ik denk moet het misschien Paul zijn, omdat het dan een DJ is. Maar Paul van Dijk, nee, hij komt van origine uit Duitsland vandaan en is daar een heel succesvolle DJ. En ik kreeg hem meteen binnen als eerste bezoekje voor een Angel. Nou, ik heb ook eventjes voorgeluisterd en ik begrijp het ook wel. Want ja, het bezoekje is afkomstig van John. John die zit eventjes een beetje te hannesen met zijn knie, maar aanstaande zaterdag wil hij er wel gewoon weer bij zijn bij Heisa. Dus John die moet een beetje in de ochtendgymnastiek. En dat kan je heel goed doen met dit nummer. John, dus ik zou zeggen, van de bank af. En strekken met die knietjes, want daar komt hij, hier is Paul van Dijk.

0: het lijkt mij een prima oefening voor je knietjes om ze soepel te krijgen. Aanstaande zaterdag is hij er gewoon weer bij, hoor. Dan doet hij weer verslag vanaf de stad. Samen met Joop krijgen we dan natuurlijk de mannen op pad in de stad in Haarlem.
1: Dit is Haarlem.
2: 105.

Voor nummer dans was dit. En WhatsApp. Ja, dat nummer. WhatsApp, dat is ook al gecoverd weer door Jake Montero. Dat is natuurlijk een zanger uit Amsterdam vandaan. En die is bezig om allemaal plaatjes opnieuw te coveren en om te zetten. En zo is hij nu ook in één keer bezig geweest met het liedje. Ik moet even zoeken naar de titel. Maar Ik Ben Niet Oké, zo heeft hij zijn versie ervan gemaakt. En hij heeft natuurlijk al meerdere dingen gedaan. Hij heeft Bed of Roses gedaan, WhatsApp heeft hij gedaan. Hij heeft Bevrijd als zijn eigen plaat gemaakt. Dus Jake is heel fanatiek bezig momenteel om de 14 dagen wel een plaatje uit te brengen. Dat doet hij goed. Ik Ben Niet Oké is dus een nieuwe versie van een plaat die wij bij regelmaat draaien. En ik denk dat jij ook de melodielijn ervan gaat herkennen. Ik ga hem gewoon draaien. De allernieuwste plaat van Jake Montero.

Hoorde je het hele kleine bruggetje tussen beiden? Ja. Nou, dat was een soort van dubbelspelletje dit keer. Dit is de nieuwste van Douwe Bob. Note to self. Ja.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Dinsdagavond is een man op het Liewegje in Haarlem beroofd door twee jongens. Ze blokkeerden zijn fiets, bedreigden hem en pakten zijn spullen af. Bij een worsteling raakte de man gewond en de daders gingen er te voet vandoor. Het gaat om twee lichtgetinte jongens tussen de 14 en 16 jaar oud met donker krullend haar. De een droeg een groene zomerjas en de ander een zomerjas met witte mouwen en allebei donkerkleurige broeken en donkerkleurige schoenen. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen met meer informatie en camerabeelden om zich te melden. Een automobilist en een taxichauffeur zijn gisterenmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Rijksstraatweg. Meerdere inzittenden, waaronder twee kinderen, zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De auto raakte flink beschadigd en is weggesleept. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Tijdens de halve van Haarlem zijn zondag verschillende wegen afgesloten voor alle verkeer, van 11:30 tot 17:30. De Nieuwe Gracht zelfs al vanaf 18:00 tot 18:00. De halve marathon start om 11:15 op de Nieuwe Gracht en finisht op de Grote Markt. Ook buslijnen worden omgeleid, maar parkeergarages blijven bereikbaar. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. En op zaterdagavond is de Museumnacht Kids van 17:00 tot 21:00 voor kinderen van 3 tot 12 jaar. En hun ouders en grootouders. Bij verschillende musea en culturele instellingen zijn extra activiteiten, zoals een amulet maken en een dinosaurus bekijken. Je kunt bijna overal zonder reservering meedoen en met één polsbandje krijg je toegang tot alle locaties. De avond wordt afgesloten met een afterparty bij de bibliotheek in het centrum. Meer info staat op museumnachtkids.nl.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. De spanningen tussen de landen zijn onlangs weer opgelopen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Het weer, het is droog en zonnig bij 16 tot 19 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file door een ongeluk tussen Bad Hoeverdorp en Knaalpunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem

0: Chris Brown was dat. En op de achtergrond hoorde je Leon Thomas er ook nog eens een keertje bij. Falling was het nummer. Even kijken jongens, het is 1:15. Dat wil zeggen...
1: De lekkere track.
0: Ja, tijd voor dat ene plaatje waarvan jij extra lekker van je lunch geniet. En ja, of dat nou een broodje kroket is of een broodje oude kaas. Of het nou een witte of een bruine is, dat maakt me ook niet uit. Ik kan me voorstellen dat je misschien wel lekker een salade neemt met dit zomerse weer. Want ja, dat is het wel. En de komende week blijkt het alleen maar beter te worden. Die winter die blijft nog even weg. En dat, daar genieten we natuurlijk van die zonnestralen. Dus wat dat betreft, ook de lekkere muziek hoort daar natuurlijk bij. En die lekkere track met T-R-A-Z-K, die heb ik dan ook voor je gezocht voor tijdens de lunch. Pretty Little Thing, zo heet het nummer wat ik heb uitgezocht. En het is van Eamon. En het is een mooi nummer. Het staat toevallig op een verzamelding. En ik dacht, nou, die pak ik toch eventjes mee. Daar komt hij aan.
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp staat 3 kilometer file door politieonderzoek 10 minuten vertraging. Verkeer moet via de vluchtstroken langs en dat duurt waarschijnlijk tot 2:00 vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
3: Ja, daar zijn we weer hoor. Het tweede uurtje van het lunchprogramma. En we gaan starten met Emma Heesters.

Terwijl ik deze dame eigenlijk alleen maar een beetje ken met een beetje die catchy Nederlandstalige liedjes, vind ik dit weer een heel mooi nummer. You Are The Reason van Emma Heesters. Ja, we zijn begonnen met het tweede uurtje, jongens. En zoals je gewend bent, doen we in het tweede uurtje altijd het hoogste lied, hè? Ja, dit keer uit het jaartal 1993. Ik had er net al eentje aan je laten horen uit hetzelfde jaar, hè? De Four Non Blondes, What's Up, die kwam uit dat jaar vandaan. Whitney Houston staat er ook in en UB40 kom ik tegen. Maar natuurlijk pak ik straks twee andere, heel andere plaatjes, maar daarvoor moet je lekker blijven hangen. Zo rond 1:30, dan pakken we dat spelletje mee hier op de zender. Mocht het nou zo zijn dat jij thuis denkt, nou, ik wil wel een beetje inbraak hebben in dat programma. Je kan ons bereiken via WhatsApp. Dat is 06-105-105-38. 06-105-105-38. Of wat eigenlijk een nog betere optie is, er is een prachtige mooie app gemaakt. En die werkt als een dolle. Hij is heel snel. Daar kan je radio op luisteren. Daar kan je ook de beelden eventueel zien van de studio. Daar kan je de DJ mee appen. Je kan onze internetsite erbij volgen. Alles kom je gewoon tegen op die app. Dus gewoon die app downloaden. Harlem 105 heet die app. En die zit gewoon natuurlijk in elke appshop. Dus ja, wat dat betreft. Aanschuiven in je systeempje. En dan zijn we overal bij je. En ook heel snel kan je dan schakelen naar onze studio. Dus dat is dan eigenlijk alleen maar fijn. Over snel schakelen gesproken. Taylor Swift heeft het ook gedaan. I know you, I knew it.

is een beetje verwarrend. Het is een beetje verwarrend. Ik hoor twee dingen door elkaar heen. Maar dat blijkt ook wel zo te kloppen, denk ik. Die moet uit en dan moet deze aan. Want ja, ik heb een hele nieuwe plaat klaarstaan voor je. Een nieuwe plaat van een hele oude groep. Je kent ze misschien nog wel. All for One. En die hebben toen de tijd ook het knallen van een hitje gehad. Maar inmiddels hebben ze een nieuw ding gemaakt. En dat is The Soul of the Beatles. En het is natuurlijk, zoals je begrijpt, een mix met allemaal lekkere plaatjes van de Beatles. Die gaan we meepakken in de uitzending. Okay.

Het heeft een beetje weg van Replay, vind ik. Die stemmen zo bij elkaar. Daar lijkt het een beetje op, toch? The Soul of the Beatles, zo heet het nieuwe nummer van All for One. Zo heet de groep. Goed, je luistert nog steeds naar het lunchprogramma van Haarlem 105. We gaan straks natuurlijk, nadat het half twee is geweest, na het nieuws met Trace Abeling, gaan we natuurlijk het hoogste lied spelen. En ik ben langzaam maar zeker wat liedjes daarvoor bij elkaar aan het zoeken. Als jij nou denkt, oh, ik heb ook wel een tipje uit het jaar 1993 uit de hitlijst. Nou, dan mag je die horen, even aan me.

En dat laatste stukje ben ik altijd geneigd om mee te gaan zingen. Dat tu. Ik weet niet of jullie dat ook hebben trouwens. Misschien heb je dat thuis ook wel. Dat je denkt van, nou, dat laatste stukje zal ik hem een beetje helpen, die Bruno Mars. Even heel wat anders, jongens. Teddy Swims, hij heeft een nieuwe plaat aan. The Perfect Man, een heel mooi nummer. En ik heb de live versie ervan.

0: Wat een geweldige uithaling. Tedis Wims was dat en The Perfect Man. Ik ga schakelen met de nieuwsredactie in Haarlem. Want daar zit Trace Apeling heel geduldig te wachten. 1 minuutje later dan het gewoon gewend zijn. Niet om 1:30, maar om 1:01. Nou, Trace, kom maar in.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Trace Apeling. Dinsdagavond is een man op het Liewegje in Haarlem beroofd door 2 jongens. Ze blokkeerden zijn fiets, bedreigden hem en pakten zijn spullen af. Bij een worsteling raakte de man gewond en de daders gingen er te voet vandoor. Het gaat om 2 lichtgetinte jongens, tussen de 14 en 16 jaar oud, met donker krullend haar. De een droeg een groene zomerjas en de andere een zomerjas met witte mouwen en allebei donkerkleurige broeken en donkerkleurige schoenen. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen met meer informatie en camerabeelden om zich te melden. Het Spaarne Gasthuis onderzoekt opnieuw de mogelijkheid voor een nieuw ziekenhuis in Haarlem-Zuid. Eerder werd nieuwbouw vanwege de hoge kosten afgeblazen. SP-fractievoorzitter Ruud Kuijn is verbaasd en vraagt zich af wat deskundigen de afgelopen jaren hebben gedaan. Kuijn wil in Hoofddorp en Haarlem-Zuid volwaardige ziekenhuizen overeind houden. Het ziekenhuis moet kiezen waar de 24 uur zorg komt. In Haarlem-Zuid of Hoofddorp. Voor eind oktober wordt bekendgemaakt welke locatie het wordt. Een automobilist en een taxichauffeur zijn gisterenmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Rijksstraatweg. Meerdere inzittenden, waaronder 2 kinderen, zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De auto raakte flink beschadigd en is weggesleept. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. En op zaterdagavond is de Museumnacht Kids van 5 uur tot 9 uur voor kinderen van 3 tot 12 jaar. En hun ouders en grootouders. Bij verschillende musea en culturele instellingen zijn extra activiteiten, zoals een amulet maken en een dinosaurus bekijken. Je kunt bijna overal zonder reservering meedoen en met 1 polsbandje krijg je toegang tot alle locaties. De avond wordt afgesloten met een afterparty bij de bibliotheek in het centrum. Meer info staat op museumnachtkids.nl. Dan nog wat weer in de regio. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt zo'n 18 graden. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 21 graden.
0: Trace, bedankt.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Bad Hoeverdorp en Knoopend Raasdorp. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Coldplay. En een liedje over de weeskinderen. Ja, dat is een serieuze boodschap in deze. Dit is een lekkere ouwe, jongens. Dit zou zomaar de plaatje kunnen zijn die vanavond ook weer voorbij komt. Bij de Disco Train natuurlijk, bij Remco Lanting. Maar ja, ik programmeer het niet voor hem, hè. En bovendien, hij is er vanavond ook zelf niet, geloof ik. Dat moet ik even nakijken zo. Dit is James Ingram, samen met Michael McDonald. En Yo Mobider.

0: Lekker plaatje hoor. James Ingram samen met Michael McDonald.
1: Het hoogste lied.
0: Ja, het is tijd voor het hoogste lied, jongens. Het is leukste spelletje van de Haamse Radio. En nou, op de donderdag. De vrijdag twijfel ik over nu inmiddels. Maar de woensdag wordt het inmiddels ook weer gespeeld. Ja. Wat gaan we doen? We pakken een jaartal. En dat is dit keer het jaartal 1993. Uit dat jaartal pakken we de top 100 lijst en daar kiezen we twee plaatjes uit. En een van de twee is dan het hoogst genoteerd. En we pakken altijd wat nieuwsfeiten mee. Laat ik daarmee beginnen. 20 januari. Even kijken, muziek ietsje zachter. Bill Clinton die volgt als 42e president van de Verenigde Staten George W. Bush op. Nou, afijn, 20 januari 1993. Dat is een hele tijd geleden. Op 26 februari het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een autobom die geparkeerd stond onder de noordelijke toren. Die gaat af en die doodt 6 mensen en meer dan 1000 anderen raken gewond. Op 24 april van 1993, Rolf Jarman die wint de 28e editie van de Amstel Gold Race. En op 27 april het vliegtuig met de nationale voetbalploeg van Zambia aan boord. Dat stort neer op weg naar de wedstrijd in Senegal. Geen van de 30 inzittenden overleefde Chris. Op 29 april Buckingham Palace die wordt voor de eerste maal geopend voor het publiek. En op 31 mei, dankzij een 0-5 overwinning van FC Groningen, wordt voetbalclub Feyenoord voor de 13e keer in haar bestaans... die snap ik niet. Door een overwinning van Groningen wordt Feyenoord voor de 13e keer landskampioen. Oké, ja, het zou kunnen. Dan vervolgens 29 juni, de laatste Kuifje wordt uitgegeven. Nummer 26 van de 48e jaargang die verschijnt op dat moment. En op 10 september, het Nederlands team wordt een wereldkampioen bridge. Op 3 oktober, RTL 5, die begint uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Op 1 november het verdrag van Maastricht, dat treedt in werking. En dat treedt in werking en dat is dus officieel de oprichting van de Europese Unie. En als laatste

0: Het hoogste lied.
1: Ja, dat waren ze dan. Twee stuks, het hoogste lied. Even kijken hoor. Wat draaide ik als eerste? Ik draaide als eerste natuurlijk Tour Limited. Tour Limited die stond op de... er staan er veel in van Tour Limited, zie ik. Op de 35e plaats, ja, met Faces. Dat was de plaats. Ze stonden ook nog een keer op nummer 3 in datzelfde jaar, maar die gaan we niet, die hebben we niet gedraaid. No Limits, dat was de nummer 3. En de tweede was natuurlijk 24/7, Slave to the Music. En die stond op de 21e plaats. Dus had jij die gekozen, dan is dit een pauze voor jou. Ja. Ja. Die heb je daar meer dan verdiend, hè. Ik krijg nog eventjes een berichtje doorgestuurd. Of ik alvast een discoklappertje wil meepakken voor de discotrain van vanavond. Benito die gaat hij natuurlijk vanavond doen. En volgens mij doet hij er niet alleen. Lion. Ik weet niet. Het is niet helemaal duidelijk van wie deze WhatsAppje binnenkomt. Maar we pakken hem in ieder geval wel even mee. Maar niet helemaal, want ik heb alleen maar de hele lange versie. En dat is dan weer een beetje te lang natuurlijk, de hele lange versie. Dat begrijpen we met z'n allen. Maar ik kan wel een stukje meepakken in ieder geval.

0: Lionel Richie, ja, dat is heel raar. Hij staat ook heel lang aangegeven in het systeem dat hij zeker nog 2 minuten langer doorgaat. Maar dat gaat helemaal niet. Het is niet erg, hè? Het is niet erg. Nee, want dat geeft me net eventjes de tijd om in die 2 minuutjes die we nog hebben te babbelen over wat er gaat gebeuren. Wat gaan we doen? We gaan straks even de studio poetsen. Ja, tussen 2 en 5 hebben we non-stop op de zender. Maar dan, om 5 uur gaat natuurlijk Ruud aan de slag. Die heeft tot 7 uur vanavond heeft ze Haarlem vandaag. Dan om 7 uur starten we natuurlijk met Jelle. Jelle die doet Haarlem onder 5 sessions. Tot en met 9 uur vanavond. En dan om 9 uur natuurlijk gaan we swingen met de Disco Train. En vandaag dus niet met Remco Lanting, maar met Benito. En die gaat de studio veilig maken, want die heeft zelfs een spiegelbal ingepakt. En nou, dat wordt weer ouderwets de D-Train, zegt hij, met een dikke D. Dus ik ben heel nieuwsgierig. We gaan er naar luisteren. Benito van Amersfoort, die doet dus vanavond de Disco Train. En dan tussen 11 en 12. Nou, dan krijgen we natuurlijk het 105 talent, zoals je dat ook van ons gewend bent. Daarin hebben we altijd de nieuwkomers op de zender. Die dan even aan het mengpaneel kunnen snuffelen, even de knopjes kunnen leren te vinden. En misschien moet ik zelf wel eens een keertje weer eventjes op cursus bij de 105 talent. Want af en toe ga ik ook wel goed mis met knopjes en zo. Maar ja, het zal dan wel misschien toch stiekem bij de ouderdom horen. Nou, het lunchprogramma, dat was het weer voor vandaag. Ja. Ik hoop dat je gaat genieten van de overige programmering van 105. En ik hoop dat je er zaterdag bij bent. Want zaterdag dan gaan we de stad in. En Sean en Joop die gaan op pad. En ik moet je zeggen, ik heb eventjes wat bij elkaar gegraaid ook. Dat kan ik wel eventjes stiekem met je meenemen nu. Sean, waar staat hij? Daar staat Sean. Aanstaande zaterdag. Oh nee, dat zit bij Heisa natuurlijk. Dat hoort bij Heisa. En aanstaande zaterdag dan hebben we Heisa. Dan gaan de mannen op pad. En dan hebben we onder andere, er is een feest op de Zanelaan natuurlijk, want het is Burendag. Er is ook een walking dinner op de Spaanse Rijksstraat. Dan is er het opknappen van de speeltuin de Zaneoord is aan de beurt. Spelletjes en pannenkoeken bij het Broederhuis. En tenslotte is er ook nog een buurtfeest in het Bashuisstraat. Nou, ik ben heel nieuwsgierig welke items ze gaan oppakken. Want ja, we hebben maar tijd voor 3 natuurlijk in 3 uurtjes tijd. Afijn, dat is allemaal aanstaande zaterdag. Voorlopig wens ik je nog een hele fijne donderdag en geniet van het mooie weer. Tot ziens, hè. Doei.
1: VEBO Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een VEBO vetbike in de supervette VEBO kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar VEBO Waarderpolder Haarlem.
2: Dit is 105. Het is 2 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Duyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt 1-richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in 2 richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Raasdorp 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Dinsdagavond is een man op het Liewegje in Haarlem beroofd door twee jongens. Ze blokkeerden zijn fiets, bedreigden hem en pakten zijn spullen af. Bij een worsteling raakte de man gewond en de daders gingen er te voet vandoor. Het gaat om twee lichtgetinte jongens tussen de 14 en 16 jaar oud met donker krullend haar. De een droeg een groene zomerjas en de ander een zomerjas met witte mouwen en allebei donkerkleurige broeken en donkerkleurige schoenen. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen met meer informatie en camerabeelden om zich te melden. Tijdens de halve van Haarlem zijn zondag verschillende wegen afgesloten voor alle verkeer. Van 11:30 tot 17:30. De nieuwe gracht zelfs al vanaf 6:00 ochtends tot 6:00 avonds. De halve marathon start om 11:15 op de nieuwe gracht en finisht op de Grote Markt. Ook buslijnen worden omgeleid, maar parkeergarages blijven bereikbaar. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. Het Spaarne Gasthuis onderzoekt opnieuw de mogelijkheid voor een nieuw ziekenhuis in Haarlem-Zuid. Eerder werd nieuwbouw vanwege de hoge kosten afgeblazen. SP-fractievoorzitter Ruud Kuijn is verbaasd en vraagt zich af wat deskundigen de afgelopen jaren hebben gedaan. Kuijn wil in Hoofddorp en Haarlem-Zuid volwaardige ziekenhuizen overeind houden. Het ziekenhuis moet kiezen waar de 24-uur zorg komt. In Haarlem-Zuid of Hoofddorp. Voor eind oktober wordt bekendgemaakt welke locatie het wordt. En op zaterdagavond is de Museumnacht Kids. Van 5:00 tot 9:00 voor kinderen van 3 tot 12 jaar. En hun ouders en grootouders. Bij verschillende musea en culturele instellingen zijn extra activiteiten, zoals een amulet maken en een dinosaurus bekijken. Je kunt bijna overal zonder reservering meedoen en met één polsbandje krijg je toegang tot alle locaties. De avond wordt afgesloten met een afterparty bij de bibliotheek in het centrum. Meer info staat op museumnachtkids.nl. Dan nog wat weer in de regio. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt zo'n 18 graden. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 21 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A9 richting Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp staat 3 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dat komt door een politieonderzoek en je wordt er via de vluchtstrook langs geleid. En verder vertraging op de A9 richting Amstelveen. Vanaf Beverwijk Oost ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droog, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de N230 Utrecht richting Maarsen. Vanaf Utrecht Overvecht doe je er 10 minuten langer over tot Maarsenbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Dinsdagavond is een man op het Liewegje in Haarlem beroofd door twee jongens. Ze blokkeerden zijn fiets, bedreigden hem en pakten zijn spullen af. Bij een worsteling raakte de man gewond en de daders gingen er te voet vandoor. Het gaat om twee lichtgetinte jongens, tussen de 14 en 16 jaar oud, met donker krullend haar. De een droeg een groene zomerjas en de ander een zomerjas met witte mouwen en allebei donkerkleurige broeken en donkerkleurige schoenen. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen met meer informatie en camerabeelden om zich te melden. Een automobilist en een taxichauffeur zijn gisterenmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Rijksstraatweg. Meerdere inzittenden, waaronder twee kinderen, zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De auto raakte flink beschadigd en is weggesleept. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Tijdens de halve van Haarlem zijn zondag verschillende wegen afgesloten voor alle verkeer, van 11:30 tot 17:30. De Nieuwe Gracht zelfs al vanaf 18:00 tot 18:00. De halve marathon start om 11:15 op de Nieuwe Gracht en finisht op de Grote Markt. Ook buslijnen worden omgeleid, maar parkeergarages blijven bereikbaar. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. En op zaterdagavond is de Museumnacht Kids. Van 5:00 tot 9:00 voor kinderen van 3 tot 12 jaar. En hun ouders en grootouders. Bij verschillende musea en culturele instellingen zijn extra activiteiten, zoals een amulet maken en een dinosaurus bekijken. Je kunt bijna overal zonder reservering meedoen en met één polsbandje krijg je toegang tot alle locaties. De avond wordt afgesloten met een afterparty bij de bibliotheek in het centrum. Meer info staat op museumnachtkids.nl. Dan nog wat weer in de regio. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt zo'n 18 graden. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 21 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee korte files in Noord-Holland. Tot te beginnen de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N230 Utrecht-Maarsen voor Maarsenbroek een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot-Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland zien we de eerste dagelijkse files van de avondspits alweer ontstaan. Twee vallen er specifiek op, de A10 om te beginnen. Tussen Watergraafsmeer en Oud-Zuid, dat is richting de Nieuwe Meer. Daar staat een auto met pech, de linkerrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En de N200 staan Zandvoort richting Amsterdam, voor knooppunt Rotterpolderplein 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Dinsdagavond is een man op het Liewegje in Haarlem beroofd door twee jongens. Ze blokkeerden zijn fiets, bedreigden hem en pakten zijn spullen af. Bij een worsteling raakte de man gewond en de daders gingen er te voet vandoor. Het gaat om twee lichtgetinte jongens, tussen de 14 en 16 jaar oud, met donker krullend haar. De een droeg een groene zomerjas en de andere een zomerjas met witte mouwen en allebei donkerkleurige broeken en donkerkleurige schoenen. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen met meer informatie en camerabeelden om zich te melden. Het Spaarne Gasthuis onderzoekt opnieuw de mogelijkheid voor een nieuw ziekenhuis in Haarlem-Zuid. Eerder werd nieuwbouw vanwege de hoge kosten afgeblazen. SP-fractievoorzitter Ruud Kuijn is verbaasd en vraagt zich af wat deskundigen de afgelopen jaren hebben gedaan. Kuijn wil in Hoofddorp en Haarlem-Zuid volwaardige ziekenhuizen overeind houden. Het ziekenhuis moet kiezen waar de 24 uur zorg komt. In Haarlem-Zuid of Hoofddorp. Voor eind oktober wordt bekendgemaakt welke locatie het wordt. Een automobilist en een taxichauffeur zijn gisterenmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Rijksstraatweg. Meerdere inzittenden, waaronder twee kinderen, zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De auto raakte flink beschadigd en is weggesleept. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. En op zaterdagavond is de Museumnacht Kids van 5 uur tot 9 uur voor kinderen van 3 tot 12 jaar. En hun ouders en grootouders. Bij verschillende musea en culturele instellingen zijn extra activiteiten, zoals een amulet maken en een dinosaurus bekijken. Je kunt bijna overal zonder reservering meedoen en met één polsbandje krijg je toegang tot alle locaties. De avond wordt afgesloten met een afterparty bij de bibliotheek in het centrum. Meer info staat op museumnachtkids.nl.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verslaggevers van meerdere Amerikaanse media is vandaag de toegang tot het Witte Huis geweigerd. President Trump wil niet kritisch bevraagd worden en ontzegt de drie media de toegang. Een rechtbank oordeelde dat de media wel naar binnen mogen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Het speelgoed Squishy Dumpling vormt geen gevaar voor de gezondheid. Afgelopen zomer werden de kneedbare balletjes uit China uit de schappen gehaald vanwege mogelijk schadelijke stoffen. Na onderzoek zegt de NVWA dat het speelgoed veilig is. Het weer vanavond en vannacht koelt het flink af. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel dagelijkse files al in Noord-Holland. De meeste hebben gelukkig niet veel meer vertraging dan zo'n 10 minuten. Twee uitzonderingen, de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp Zuid en Roelofaransveen 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. En een ongeluk op de A6 van Muiden naar Lelystad. Dat gebeurde tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad. Dat zorgt voor 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits in volle gang. Het zijn vooral veel korte dagelijkse files. Er is eigenlijk maar één file die eruit springt. En dat is de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

En hiermee is het 5 over 5, best lang liedje, dus kan je zo wel stellen. En is het tijd voor 2 uur lang Haarlem vandaag, waarbij we verschillende onderwerpen, dossiers, zo gezegd aanraken. Dus de AZC in Tilten, de AZC in Vogelenzang, die daar komt, Tiltenberg. Potentieel trouwens, nergens is nog officieel een klap opgegeven. Daar, dat is een van de onderwerpen. Het ziekenhuis, wat wordt de 24-uurslocatie? Dat is een van de onderwerpen. Dan hebben we natuurlijk de Zandvoort Art Route. En dan is het weer tijd voor een schrijver. Zo een beetje alles bij elkaar, maar wel alles met een net iets andere insteek dan je misschien zou denken. Beginnende zometeen met het ziekenhuis. Er is heel veel om te doen, natuurlijk. En het lijkt erop dat het Spaarne Gasthuis voor eind oktober laat weten wat de 24-uurs locatie wordt. En dat is een keuze waar men al heel lang, of een beslissing waar heel veel gemeenten en inwoners al heel lang op wachten. Welke kant gaat het op? En degene die ik nu interview, die hebben we hier eigenlijk nog nooit over gehoord, want die hoort officieel bij de buren. Maar dat is de burgemeester van Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans. Zij was verrast toen ze in gesprek met de interim bestuursvoorzitter van Spaarne Gasthuis hoorde dat versnelde nieuwbouw voor een ziekenhuis weer op tafel ligt. Ik ben benieuwd naar de inhoud van dat gesprek. Wanneer is dat gevoerd? Was dat überhaupt een openbaar gesprek of was het eigenlijk vertrouwelijk? En wat is voor haar gemeente van belang? Welke keuze zouden zij het liefst willen zien? Ik kan hem redelijk invullen, maar ik vraag het natuurlijk aan haar. En dan rond 17:15 bel ik met Thomas Bruning. Dat gaat ook over een dossier waar we veel mensen al over hebben gesproken. Nog niet eerder Thomas Bruning, ook omdat het over een hele andere kant gaat met betrekking tot het AZC. Thomas Bruning is algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. En hij geeft zijn visie op de keuze en afweging van de gemeente Bloemendaal om geen pers toe te laten bij de bewonersinspreekavonden in De Zilk en Vogelenzang die deze week plaatsvonden. Is daar wat voor te zeggen? Zij zeggen bijvoorbeeld, ja, op deze manier kunnen bewoners veilig hun visie geven. Aan de andere kant, de rol van de pers en de lokale pers is om kritische vragen te stellen, andere mensen die niet aanwezig zijn in de zaal te informeren en ook de controlerende rol te vervullen. Wat wordt er gezegd en klopt dat? En kunnen we daar naar aanleiding daarvan vragen over stellen? Aan Thomas Bruning vraag ik, hoe moeten we hier naar kijken? Is dit wenselijk? Of is dit eigenlijk niet wat je zou willen in zijn functie bij de Nederlandse Vereniging voor Journalisten? Nou, dat doen we dus het eerste uur. Zometeen, zoals gezegd, begin ik met Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer. Maar nu eerst imposter en daarna dus de burgemeester.

0: In een interview met het Haarlems Dagblad vertelt Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer, over haar gesprek met de interim bestuursvoorzitter van het Spaarne Gasthuis, Ingrid Wolf de Jonge. In het gesprek kwam volgens burgemeester naar boven dat het Spaarne Gasthuis overweegt om een nieuw ziekenhuis te bouwen. Wat er verder is besproken en wat deze nieuwe plannen betekent voor haar gemeente, bespreek ik met burgemeester Schuurmans. Goedemiddag, burgemeester Schuurmans.
1: Goedemiddag.
0: Allereerst, wat is er precies besproken tijdens dat gesprek? En wanneer en waar vond dat plaats?
1: Vorige week hebben wij kennis met elkaar gemaakt, want dat hadden wij nog niet kunnen doen. De wethouders hebben inmiddels wel zeer regelmatig gesprekken gehad met het bestuur en ook met haar. Maar wij hadden zelf nog geen kennis gemaakt. En ik had hele goede contacten met haar voorganger, die tijdelijk afwezig is. En dat gesprek was dus ook een kennismakingsgesprek. En daarin heb ik nog eens benadrukt dat Haarlemmermeer vanaf begin af aan heel erg betrokken is geweest bij de keuze die moet worden gemaakt door het ziekenhuis, wat een hele lastige keuze is. En waarvan wij heel graag waaraan wij bij willen dragen in de zin om zoveel mogelijk informatie te delen en te beschikbaar te stellen. En daarbij is aangegeven toen ik zei van ja, het laatste wat ik weet, ik heb veel gesprekken gehad met uw voorganger en daar heb ik duidelijk gekregen dat financieel het eigenlijk onmogelijk is in deze tijd om nog nieuwbouw te plegen. En dat zou er dus voor pleiten, omdat in Zuid het ziekenhuis 50 jaar oud is. Dat zou pleiten voor Haarlemmermeer. Dus laten we dan ook kijken hoe we een aantal zaken samen kunnen werken. Nou, ja. Dat gaat heel ver, gaat zelfs tot in weerbaarheidsopgave en de opgave die ze hebben tijdens van de NAVO-top. Nou, daar hebben we het allemaal over gehad. Dus het was een gesprek waarin ik vooral heb aangegeven dat wij onderdeel willen zijn van hun afwegingskader. En daar kwam naar voren dat ze zei, ja, begrijpelijk, als wij voor Zuid kiezen, moeten we inderdaad nieuwbouw plegen.
0: Ja. En dit was verder geen vertrouwelijk gesprek?
1: Nou, dat is niet in die zin niet besproken. Maar eerlijk gezegd is alles wat besproken is ook niet vertrouwelijk te noemen. Want we hebben kennis gemaakt en ik heb wat verteld over Haarlemmermeer, want zij kenden ons helemaal niet. En het beeld wat mensen hebben over Hoofddorp is dat het een schattig dorpje is met een heel groot ziekenhuis. En ik heb duidelijk gemaakt dat we inmiddels 14e gemeente zijn. En het komende jaren, ja, Haarlem ruim voorbij gaan groeien en veel andere. En dat we naar de 10e gemeente van Nederland gaan. En dat was totaal onbekend. En dat we dus een heel groot gebied hebben waar heel veel mensen gebruik maken van het ziekenhuis. En dat is niet alleen Hoofddorp, maar dat zijn heel veel andere groeidorpen die we hebben. En ik was dus verbaasd over het feit dat we die kennis niet hebben kunnen delen. En dat ook niet al te bekend is bij het bestuur. Dus ik heb dat vooral met hen besproken. Met haar besproken.
0: Ja, en vooral ook, hè, want zoals het nu in het Haarlems Dagblad staat en ook het gesprek wat u voert over die plannen, daar laten zij zelf namelijk nog niet zoveel over kwijt. Dus het feit dat dit nu naar buiten komt in het Haarlems Dagblad, is dat met akkoord van Ingrid? Was ze op de hoogte dat u dit gesprek ook deelt?
1: Ik heb gezegd dat ik een interview had. Aan tafel heb ik besproken dat wij van de raad te horen hebben gekregen dat wij veel te bescheiden waren en dat in de keuze wij veel nadrukkelijker naar buiten moeten laten komen, ook in de pers, dat wij beschikbaar zijn. We hebben dat wel binnen kamers gedaan, maar nooit naar buiten. Dat vertrouwelijkheid van, we hebben gewoon een gesprek gehad waarin zij heeft aangegeven, en dat kunnen wij allemaal raden, er is geen geheim verklapt op het moment dat je een gebouw hebt dat 50 jaar oud is en je wilt dat gebruiken als ziekenhuispand, dan moet je nieuwbouw plegen. Dat was in 24 al duidelijk en daar is niets aan veranderd. En dat dan in de krant zou staan van we gaan nieuwbouw plegen, ja, als die keuze daarop valt. Maar dat is nog niet gezegd. Dat is ook niet in het gesprek gezegd. En zeer terecht, want ze heeft het moeilijk. Hè? Laten we heel eerlijk zijn. Dit bestuur moet een keuze maken. En wat ze ook kiezen, ze hebben en een gemeente, de politiek van die gemeente, en de inwoners hebben ze tegen zich. Dus het is een onmogelijke opgave en ze doen het nooit goed. Dus dat heb ik ook met haar gedeeld. Ik heb alle begrip voor het feit dat ze keurig wacht totdat ze een moment kiest wat hen uitkomt en dan het bericht naar buiten brengt.
0: Ja, want u zegt het al, hè, en dit geldt elke gemeente en iedereen heeft een mening over wat de 24-uurslocatie moet worden. In hoeverre is uw gemeente bezig met waar die locatie komt? Waar ligt jullie voorkeur?
1: Nou, bij ons gaat het er vooral om dat er twee dingen spelen. Wij vinden het heel prettig als het ziekenhuis nadrukkelijk aanwezig is. En dan hebben we het vooral over de polyklinieken. Dat is gewoon voorwaardelijk als je kijkt naar de grootte van onze gemeente en de druk die nu al ontstaan. Maar die wordt alleen maar meer gezien de groei die wij voorzien. Dus dat is het eerste. En het tweede is dat je ziet dat er een zeer succesvolle oncologieafdeling zit in Haarlemmermeer, waar heel veel vrijwilligers ondersteunen en waar zowel de oncologieafdeling, maar ook het ziekenhuis in Amsterdam ontzettend over te spreken zijn, het Antonie van Leeuwen ziekenhuis. Mm-hmm. En dat willen we echt behouden en dat wil iedereen behouden, die ook patiënten. Want dat is echt een samenwerking die heel goed werkt. Dus wij hebben van begin af aan gezegd, zorg nu ervoor dat bijvoorbeeld die afdeling blijft en de polyklinieken. En onze grootste zorg is dat als er nieuwbouw wordt gepleegd en je zou dat financieel rond moeten krijgen, dan hou je het bijna niet vol om die polyklinieken nog gaande te houden de komende 10, 15 jaar wellicht. Maar daarna moet je het concentreren in Haarlem en dat is echt voor ons onacceptabel. Dat maakt dat ik in de pers ook heb gezegd, als je daarnaar kijkt, dan zijn wij als gemeente met onze groeicijfers en het verzorgingsgebied, dan moet je het in Haarlemmermeer vestigen.
0: Ja, en maar dan krijg je weer de muiters in Haarlem. Die zeggen, ho, wacht even.
1: Ja, maar dat is, ja, maar weet je, dat gaat over emotie. Er is, werd mij gezegd, ja, het is fijn als mensen in Haarlem worden geboren. Dat snap ik, want nu worden onze inwoners, die worden in Haarlem geboren. En dat kun je regelen, hè? Je kan gewoon zeggen dat als je geboren wordt, dat dan grondgebied van Hoofddorp is. Dus er zit emotie in, die zit er bij ons minder in. Het zit meer in de zin van, wij snappen, wij bouwen, hè? Wij zijn een bouwgemeente per uitstek. Wij bouwen alleen maar, wij begrijpen dat als je het financiële plaatje goed maakt, dat de consequentie voor nieuwbouw uiteindelijk betekent dat je een concentratie krijgt van alles op één plek. En dat kan niet met onze verzorgingsgebied. Ja. En dat gebeurt dan over 10, 15 jaar. Ja, dan is iedereen weg. Maar je moet als bestuur wel het lef hebben om te zeggen, wij kijken op het lange termijn. En niet, we hebben nu een oplossing die emotioneel. En dat snap ik, hè. Want ik begrijp heel goed dat Haarlem het gevoel heeft, wij zijn provinciehoofdstad en wij zijn de stad waar het ziekenhuis moet. Maar ja, dit ligt er net buiten. Het is alleen naamtechnisch een andere plek, maar het scheelt echt niet zo heel veel. Ja.
0: En het duurt al best lang, hè, dat, voordat het besluit genomen is. U gaf het net al aan, Leon Aerts is vanwege medische omstandigheden vervangen tijdelijk door Ingrid Wolf de Jonge. Inmiddels duurt dat beslissingsproces al 1,5 jaar. Het feit dat u zich nu ook zo uitspreekt en ook best wel duidelijk een mening heeft en ook aangeeft, er moet meer lef komen. Duurt het volgens u, welke beslissing ze ook nemen, duurt het te lang?
1: Ik denk dat het vooral het is enorm moeilijk besluit. Even los van alle emotie en politieke en maatschappelijke, hè, onrust. Want er is bij ons echt veel onrust maatschappelijk. Vooral vanwege de oncologieafdeling die echt een bijzondere plek inneemt. En voor die mensen, voor ons, duurt het te lang. Maar ik begrijp, en ik ben ook bestuurder, ik begrijp dat je zorgvuldig alles moet afwegen. Ja. En ik verwacht dan ook, maar daar gaan wij ook kritisch naar kijken. Kijk, wij gaan er niet over, laat dat helder zijn. Maar wij gaan wel heel kritisch kijken naar de objectiviteit van het plan wat wordt voorgelegd. Want nogmaals, wij kunnen als bouwgemeente berekenen dat je dit alleen maar rond kan krijgen als je uiteindelijk gaat naar een geconcentreerde plek op één locatie. En dat zou echt, hè, als er geen polyklinieken in Haarlemmermeer zouden blijven, ja, dat zou echt dramatisch zijn. En er ligt ook een motie in de Tweede Kamer die is aangenomen om daar gewoon ook heel kritisch naar te kijken. Dus wij zijn ook van mening dat ook echt in de informatie die zij volgende week, geloof ik, hè, dat ze bekend gaan maken, dat ze dan ook echt
0: ongeveer
1: En ik ga ervan uit dat dat zoveel tijd kost. Want nogmaals, je moet uiteindelijk gewoon bestuurlijk en financieel goede afwegingen maken. Dus alle respect dat ze daar de tijd voor nodig hebben die ze daarvoor nodig hadden.
0: Ja. En wat u net ook aangeeft, hè, de zorg die u heeft, die hebben ze bijvoorbeeld ook in de omliggende gemeente. Op het moment dat de 24-uurslocatie naar Hoofddorp zou gaan, dan zeggen ze ja, als wij in nood, dus los nog van waar je kind geboren wordt, ik denk dat dat uiteindelijk ja potato is, in mijn opinie. Maar wel dat als je 's nachts een ongeval hebt, dat je dan ineens helemaal naar Hoofddorp moet. Dus die zorgen die u deelt, ik denk dat heel veel gemeenten die hebben. En wat ik me dan afvraag, hè, want uiteindelijk is de beslissing, en dat hebben we eerder gezien in een ziekenhuis in Limburg, de beslissing ligt helemaal bij het ziekenhuis zelf. Daar heeft een gemeente kan vinden wat ze vinden, roepen wat ze roepen, maar uiteindelijk beslist het ziekenhuis. Maar in hoeverre worden jullie meegenomen door het Spaarne Gasthuis in de afwegingen voor de uiteindelijke keuze voor die 24-uurslocatie?
1: Ja, daar worden wij niet in meegenomen. En terecht, hè? Want ik vind, wij hebben geen verstand van zorg. Het is ontzettend complex. Zij hebben te maken met zorgverzekeringen. Daar moeten zij verantwoording afleggen. Die zullen echt kijken naar financiën. Wat we zien, het zat vanochtend ook in het Haarlems Dagblad. We zien dat heel veel ziekenhuizen ernstig in de problemen komen. Juist omdat ze met de afweging nieuwbouw hebben gepleegd. Wij hechten aan twee dingen waarde. Eén, dat het een ziekenhuis is die niet financieel met problemen komt. Want we hebben allemaal hechte waarde aan het Zwaarne ziekenhuis. Dat is echt een goed ziekenhuis waar we allemaal zeer trots op zijn en die we graag willen behouden en op lange termijn. Dus we hopen dat iedereen goed kijkt naar het kostenplaatje. En als dat beter is in Haarlem, dan is dat beter in Haarlem. Dan leggen we ons daarbij neer, want zo belangrijk is een ziekenhuis voor ons. En tweede is, wij zullen altijd richting politiek en richting zorgverzekeringen aangeven dat het vooral van belang is dat, kijk, als je Haarlemmermeer niet kent en onbekendheid van onze gemeente, daar gaan we de komende 2 jaar wat aan doen, onbekendheid van de gemeente is dat je beter in Zandvoort naar het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp kan rijden dan vanuit Haarlemmermeer. Want je moet ongeveer 1 uur rijden van het zuidelijkste puntje naar Spaarne ziekenhuis. Dus ja, dat feit dat je kijkt naar je gebied die je bedient en of alle mensen op de juiste wijze bediend wordt. Ja, je drijft eigenlijk mensen naar andere ziekenhuizen. En dat is wat vanochtend ook in de krant staat. Dat moet je natuurlijk niet willen. Je bent er juist voor de gemeenschap van Spaarne. Dus daar zijn de twee zorgen. En dat is ook echt een zorg voor ons.
0: Ja. Wanneer, u zei het al, hè, ongeveer over 1 week. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer ze precies de keuze gaan maken. Maar er wordt gezegd 1-2 weken. Wanneer zou u teleurgesteld zijn?
1: Ik gaf al aan, als het Spaarne ziekenhuis komt op een plek waar ze in staat zijn om te kunnen opereren met nevenvestigingen waar de polyklinieken zijn. En dat is langdurig, dus ook op termijn van 10, 20 jaar financieel een verantwoorde keuze. Dan is dat, dan denk ik, dat is de opgave die het bestuur heeft. Dan zijn wij tevreden. Als het anders is, dan zouden we ernstig teleurgesteld zijn. Want dan is het tot stand gekomen door emotie. En dat mag nooit de leidraad zijn. Kijk, even voor uw beeld. 2 jaar geleden hebben wij duidelijk te horen gekregen dat Haarlemmermeer vanwege de omstandigheden en de kosten de plek is waar het wellicht gaat plaatsvinden. Wij kunnen onszelf, hè, ook.
0: Dan hebben we het even Spaarne Gasthuis Hoofddorp hebben we het over.
1: Spaarne Gasthuis Hoofddorp. Wij kunnen ons, als inmiddels andere informatie is en de financiële figuren en de berekeningen anders uitpakken, dan leggen wij ons daarbij neer. We hebben ook dat niet anders te doen. Maar we hebben wel belang bij dat onze inwoners zorg op tijd krijgen. En als wij straks naar Leiden, Amsterdam en andere plekken moeten uitwijken omdat het Spaarne te ver is, ja, dat vinden wij onacceptabel. Spaarne is ook van en voor ons. En kijk nu heel erg naar de andere kant. En dat is waar ik erg teleurgesteld zou zijn als de oplossing niet ook gericht is op een duurzame oplossing voor onze gemeente.
0: Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer, dank u wel voor uw tijd.
1: Graag gedaan.

0: Te veel is zeker niet genoeg. Zometeen zijn we gewoon weer terug met nog anderhalf uur Haarlem vandaag na het nieuws.
1: VEBO Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een VEBO Vetbike in de supervette VEBO kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar VEBO Waarderpolder Haarlem.
2: Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Dinsdagavond is een man op het Liewegje in Haarlem beroofd door twee jongens. Ze blokkeerden zijn fiets, bedreigden hem en pakten zijn spullen af. Bij een worsteling raakte de man gewond en de daders gingen er te voet vandoor. Het gaat om twee lichtgetinte jongens, tussen de 14 en 16 jaar oud, met donker krullend haar. De een droeg een groene zomerjas en de ander een zomerjas met witte mouwen en allebei donkerkleurige broeken en donkerkleurige schoenen. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen met meer informatie en camerabeelden om zich te melden. Tijdens de halve van Haarlem zijn zondag verschillende wegen afgesloten voor alle verkeer, van 11:30 tot 17:30. De Nieuwe Gracht zelfs al vanaf 6:00 ochtends tot 6:00 avonds. De halve marathon start om 11:15 op de Nieuwe Gracht en finisht op de Grote Markt. Ook buslijnen worden omgeleid, maar parkeergarages blijven bereikbaar. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. Het Spaarne Gasthuis onderzoekt opnieuw de mogelijkheid voor een nieuw ziekenhuis in Haarlem-Zuid. Eerder werd nieuwbouw vanwege de hoge kosten afgeblazen. SP-fractievoorzitter Ruud Kuijn is verbaasd en vraagt zich af wat deskundigen de afgelopen jaren hebben gedaan. Kuijn wil in Hoofddorp en Haarlem-Zuid volwaardige ziekenhuizen overeind houden. Het ziekenhuis moet kiezen waar de 24-uur zorg komt. In Haarlem-Zuid of Hoofddorp. Voor eind oktober wordt bekendgemaakt welke locatie het wordt. En op zaterdagavond is de Museumnacht Kids. Van 5:00 tot 9:00 voor kinderen van 3 tot 12 jaar. En hun ouders en grootouders. Bij verschillende musea en culturele instellingen zijn extra activiteiten, zoals een amulet maken en een dinosaurus bekijken. Je kunt bijna overal zonder reservering meedoen en met één polsbandje krijg je toegang tot alle locaties. De avond wordt afgesloten met een afterparty bij de bibliotheek in het centrum. Meer info staat op museumnachtkids.nl.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Daarmee kunnen mensen stiekem worden gefilmd. De bestaande regels zijn volgens de Kamer niet voldoende. CNN, Politico en MS Now stappen opnieuw naar de rechter, omdat hun verslaggevers ook vandaag het Witte Huis niet in mochten, ondanks een uitspraak van de rechter. President Trump ontzegde hen de toegang omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand twee mensen gered uit een martelkamer. Ze werden ontdekt door de politie. De slachtoffers werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie met een Oost-Europese bende. Het weer, vanavond helder en fris. Minimaal vannacht van 3 tot 7 graden. Morgen overdag zonnig bij 19 tot 23 graden.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits in volle gang. De meeste files die er staan hebben 5 tot 10 minuten oponthoud. Eén uitzondering, dat is de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere stad en Lelystad gebeurde een ongeluk. De weg is vrijgegeven, maar er staat nog wel 11 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl.

En het Sign of the Times van Harry Styles is het inmiddels 6:30. En ik zei het al aan het begin van de uitzending, voor degene die dat toen nog niet hadden ingeschakeld. Ik bel zo meteen met Thomas Bruning. Hij is algemeen secretaris bij de Nederlands Vereniging van Journalisten. En hij geeft zijn visie op de keuze en afweging van de gemeente Bloemendaal om geen pers toe te laten bij de bewoners in spreekavonden in de Zilk en Vogelenzang die deze week plaatsvonden. Maar voordat ik hem bel, eerst natuurlijk nog even terugkomend op het interview van zojuist met Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer. Zij had een introductiegesprek met de nieuwe voorzitter. Inge Wolf de Jonge, die daar tijdelijk interim is vanwege de ziekte van Leon Aerts. En waarbij ik nog specifiek vroeg, was dat een open gesprek, een vertrouwelijk gesprek, omdat zij iets meer prijs gaf over dat gesprek dan het ziekenhuis zelf tot nu toe heeft gedaan over de mogelijke keuzes die ze gaan maken. Ik kreeg een reactie, had ik gevraagd, en ik kreeg een reactie van Ingrid Wolf de Jonge, maar dan via de woordvoerder. En die wil ik jullie natuurlijk niet onthouden. Deze is als volgt. Gesprekken op bestuurlijk niveau zijn uiteraard vertrouwelijk. Het is aan de andere kant begrijpelijk dat een burgemeester zich uitspreekt voor haar gemeente nu het besluit aanstaande is. De afgelopen 2 jaar zijn alle voor's en tegens voor beide locaties onderzocht en gewogen. Onderdeel daarvan was dat we de inbreng en inzichten hebben opgehaald van alle betrokken partijen die met deze keuze te maken hebben. Daaruit volgt een zorgvuldig en gedegen voorgenomen besluit dat wij voor eind oktober bekend zullen maken. Aldus de woordvoerder namens Ingrid Wolf de Jonge van het Spaarne Gasthuis. En mocht je het interview deels gehoord hebben of niet gehoord hebben, morgenmiddag staat alles online en kan je het op je gemakje terugluisteren. Inclusief deze reactie van het ziekenhuis. Maar nu terug naar Thomas Bruning en het volgende hoofdpijndossier. En dat is in Vogelenzang de komst van een mogelijk AZC, waar dus bewoners in spreekavonden plaatsvonden. Eentje in De Zilk, omdat het zo dicht op de grens ligt met De Zilk, wat hoort bij de gemeente Noordwijk, dat er eentje is gehouden in De Zilk en eentje in Vogelenzang. En in beide was pers niet niet uitgenodigd. Niet welkom, klinkt gelijk zo negatief, maar niet uitgenodigd. Of in ieder geval daar. En de reden daarvoor was gebrek aan ruimte. En daarnaast zeiden zij, op die manier kunnen bewoners veilig hun visie geven en hun mening uiten. Nou, wat Thomas Bruning van het Nederlands Vereniging van Journalisten daarvan vindt, horen we zometeen na All My Loving van de Beatles. Close.

0: Afgelopen maandag vond in De Zilk een informatieavond plaats voor bewoners, georganiseerd door de gemeente Bloemendaal, vanwege de mogelijke komst van een AZC in de Tiltenberg, dat in Vogelenzang ligt, maar dicht bij de grens met De Zilk. En dat hoort weer bij de gemeente Noordwijk. Opvallend was dat bij deze informatieavond, maar ook bij een eerdere in Vogelenzang zelf, geen pers was toegestaan. Zodat de bewoners zich veilig voelen om zich uit te spreken. En vanwege de beperkte capaciteit, zo liet de gemeente ons weten. Maar is het wenselijk dat de gemeente de pers buitensluit, die juist een informerende en controlerende rol heeft? Ik vraag het aan Thomas Bruning, algemeen secretaris bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Thomas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst, wat is jouw eerste reactie op de beslissing van de gemeente Bloemendaal?
1: Nou, ik hoor er in ieder geval een soort dubbelheid in die niet helemaal klopt. Hè. Het is of-of. Of je zegt, ik wil de bewoners in een bepaalde gevoelige kwesties echte ruimte geven om hun zorgen, persoonlijke zorgen te uiten. Dan kan je bijvoorbeeld in zedenzaken, kan je dat voorstellen of als er echt zaken heel dicht aan de privacy raken. Om ze daar de ruimte in te geven. Nou, dat kan een overweging zijn. Maar tegelijkertijd zeggen ja, maar de ruimte laat het ook niet toe. Dat is een heel slecht argument. Want als je dat zegt als gemeente, dan neem je de rol van de pers niet serieus. Want ruimtes zijn altijd te vinden waar ook genoeg mensen in kunnen en waar ook gewoon de pers bij kan. Dus dat is het eerste wat mij opvalt. Dat ik denk, gemeente maakt een keus. Hè. Zeg van of zeg dat het zo gevoelig ligt dat je daar echt in dat stadium je burgers wil horen zonder dat ze het gevoel hebben dat ze het meteen ook naar buiten toe moeten verantwoorden wat ze zeggen. Dat is net iets anders dan zeggen we hebben geen ruimte.
0: Nee, denk je misschien dat er iets anders meespeelt?
1: Nou ja, kijk, als je nu de afgelopen tijd natuurlijk ziet wat het asielzoekersvraagstuk aan reacties en aan demonstraties en aan spanning oplevert in heel veel gemeenten in Nederland. Hè, inclusief grote demonstraties en ook heftige demonstraties. Dan is er natuurlijk wel iets te zeggen voor het feit dat je zegt, jongens, hoe kunnen we nou een setting organiseren waarin ook burgers zich vrij voelen om gewoon hun zorgen te delen zonder dat dat meteen tot enorme demonstraties voor de deur leidt en zonder dat alles door de journalistiek wordt opgeschreven. Maar dat is wel een dunne lijn, want tegelijkertijd is wat je zelf ook bij de intro van dit onderwerp vertelde, is natuurlijk heel belangrijk. De journalistiek is er om de burger te informeren op een onafhankelijke manier. En op het moment dat je dus de journalistiek geen kans geeft om aanwezig te zijn bij een plek waar, ik zou zeggen, de gemeente juist zijn oordeel vormt of juist ook uitlegt wat ze van plan zijn, ja, dan passeer je in ieder geval alle mensen, alle bewoners die niet bij die bijeenkomst konden zijn. Uh-huh. Maar ook de bredere afweging die zo'n gemeente maakt, wordt dan niet opgetekend. Dus het is een middel wat je heel zorgvuldig moet inzetten en waar wij dus per definitie heel kritisch op zijn als vertegenwoordigers van de journalistiek.
0: Ja. Kijk, aan de andere kant, hè, ik kan je ook zeggen, het is een beladen onderwerp, de komst van een AZC. En dat hebben we veel meer al gezien. Een aantal jaar geleden was er een inspreekavond voor bewoners van Aardenhout in het gemeentehuis over de komst van een AZC in Aardenhout. Daar was toen landelijke pers aanwezig, waarbij bewoners zonder dat ze toestemming hadden gegeven en volgens mij niet eens volledig op de hoogte waren dat er pers aanwezig was, werden gefotografeerd, online verschenen, in de krant verschenen. Dus wat dat betreft begrijp ik dat de gemeente zegt, ja, wij organiseren een informatieavond. Zij moeten die ruimte krijgen zonder dat ze ondertussen 5 minuten later online met een grote kop Bloemendaal wederom tegenkomst

0: gemeente uitlegt, dit is wat we van plan zijn en wel hierom. Hè, en dat je dat ook heel duidelijk wel openbaar maakt. Hè, want daar wil je ook gewoon dat dat bekend is. En dat er ook de vragen die gesteld worden, kritische vragen die daarop komen van bewoners, dat die ook beantwoord. Hè, dat je daar ook zicht op hebt als pers en dus ook als publiek. En dat je tegelijkertijd zegt, nou ja, weet je, als het echt gaat om de persoonlijke zorgen die er zijn bij bewoners.
1: En toen viel Thomas weg. Wacht, ik bel hem terug. Dan draai ik even een snel liedje. Niet dat jullie denken dat ik nu Thomas heb geblokkeerd. Hè? Zometeen verder.

Dit is wel heel erg. Nu lijkt het bijna of ik de Nederlandse Vereniging van Journalisten de mond heb gesnoerd. Maar dat is niet zo. Ineens viel de verbinding weg en bleek zijn verbinding helemaal niet meer zo sterk te zijn. Dus zou het een heel blikkerig gesprek zijn geweest waar we niet zoveel mee konden. Daar gaan we nog een oplossing voor vinden. Vandaag lukt dat niet meer. Maar anders eventueel volgende week. Of neem ik het morgen nog eventjes op, zodat we het in ieder geval online hebben. Dus kijk sowieso op haarlem105.nl. Aan de andere kant hebben we ook fantastische editors en kunnen we het eerste gedeelte meenemen. Hoewel ik wel heel benieuwd ben naar wat de oplossing is en of het weren van pers überhaupt wenselijk is. En wat de gevolgen daarvoor zijn voor het verstrekken van informatie met een kritische noot vanuit de lokale pers. En dat is juist waarom we de lokale, eigenlijk alle pers, maar in dit geval de lokale pers hebben. Dus dit wordt een wordvervolgje waarbij ik nogmaals benadruk, niemand heb ik de mond gesnoerd. Hoewel het daar natuurlijk, het was natuurlijk wel een hele grappige samenloop van omstandigheden dat het juist bij Thomas Bruning gebeurt. Zometeen hele andere dingen, dan gaan we iets luchtiger, iets meer de cultuurkant op. En dan beginnen we bij de Zandvoort Art Route. Dit jaar voor de 6e keer in Zandvoort. Mark Remijn is een van de mensen achter de organisatie van Zandvoort Art Route, waar een heleboel mensen achter zitten. Waaronder de Rotary. En daar hoort volgens mij, tenzij ik me enorm vergis, Mark Remijn ook bij. Ruim 90 kunstenaars laten hun werk zien op 25 locaties verspreid door het dorp. En dan ben ik natuurlijk vooral benieuwd wat er allemaal te zien zal zijn. En dan rond de klok van 7:15. En ik heb hem al eerder gesproken, maar altijd een feest om hem te mogen spreken. En dus altijd een feest als hij bij boekhandel Blokker in Heemstede is. Want anders heb ik geen enkel excuus om deze Utrechtse kinderboekenschrijver Joshua Douglas te bellen. Hij heeft een nieuw boek geschreven. Dat heet De Ontdekking van Jupiter. Hij beantwoordt alle vragen die ik heb. Nu die van mij en zaterdag die van, naar alle waarschijnlijkheid, een heleboel kinderen in boekhandel Blokker. Nou, dat is het komende uur van 6 tot 7 bij Haarlem vandaag. Maar nu eerst, het is heel erg, ik heb iets aan mijn ogen, dus ik kan niet zo goed lezen. The Man van Allo Black.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland verloopt de avondspits druk. Alleen gelukkig maar weinig bijzonderheden. Dus er zijn vooral dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en Naarden 4 kilometer met 5 minuten vertraging. De A8 Amsterdam richting Zaanstad. Tussen het Koenplein en Zaanstad Koog 5 kilometer met 5 minuten extra reistijd. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein doe je er ook 5 minuten langer over. En tenslotte, ook opvallend, is de N230 Utrecht richting Maarsen voor Maarsebroek, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Ja, nee, het is echt, sorry. Voor degene die meekijkt, die kan zien dat mijn rechteroog niet doet wat ik zou willen dat het doet. En ik probeer nu te zeggen hoe het liedje heette. En dat was Back to Love, Lincoln Yeser. En ik hang ongeveer in de computer om dat te kunnen lezen. En ik dacht, ik vertel jullie ook even over een prachtige reportage die Maurice Blauw heeft gemaakt. Een circus speciaal gericht op de zorg in Heemstede. Dat ga ik doen. Vergeef me het feit dat het dus iets langer duurt, omdat ik het dus wat minder goed kan lezen. Maar ik vind het een zo mooi initiatief en ook een hele mooie reportage, videoreportage die Maurice daarbij heeft gemaakt, dat ik hem toch eventjes meeneem en dus wel in een wat vertraagder tempo. Even kijken. Van april tot en met oktober reist dit circus langs 60 verschillende zorginstellingen. Het idee is namelijk om een circus te maken. Dit is de komende tijd te zien op de Vrijheidsdreef in Heemstede, maar dan speciaal gericht op zorginstellingen. Het is een hele andere groep, waarbij je ook op een hele andere manier circus maakt. Als voorbeeld wordt gegeven dat er bijvoorbeeld geen rookmachines zijn of onverwachte blackouts. Ook doen wij veel met muziek. Nu zijn er mensen met dementie, dus gaan we Tulp uit Amsterdam zingen. Maar als we geestelijk gehandicapten hebben, ja, dan zingen we de nummer 1 uit de karaoke top 100. Dus we passen zich ook heel erg aan de groepen mensen met bepaalde beperkingen of uitdagingen, dat is een veel mooier woord anno nu, die op dat moment in de circustent zit. Kijk vooral even de hele reportage zoals die gemaakt terug op haarlem105.nl. En het circus staat dus op de Vrijheidsdreef in Heemstede. Zometeen iets heel anders, maar ook wel een beetje kunstig. En dat is komend weekend, namelijk de Zandvoort Art Route, is dit komend weekend weer te zien in Zandvoort. Ruim 90 kunstenaars laten hun werk zien op 25 locaties verspreid door het hele dorp. En Mark Remijn, een van de personen hierachter, praat iedereen bij wat er allemaal te zien is. Dat na Homesick van Dua Lipa.

Ja, en inmiddels ga ik twijfelen of het niet aan mijn telefoon ligt of aan de lijnen hier. Want ook Mark Remijn krijg ik niet meer te pakken. Dus ga ik zelf maar eens eventjes kijken wat ik voor leuks allemaal kan vertellen over de kunstlijn of de Zandvoort Art. Die komend weekend te zien is in Zandvoort. Het is 26 en 27 september van 12 tot 5 uur. En er zijn in totaal... Wat zei ik nou net? Oh jongens, dit is wel leuk hoor, zo even improviseren. Er zijn in totaal 25 locaties verspreid door het hele dorp, waarbij verschillende kunstenaars laten zien wat ze hebben gemaakt. Dit is even kijken. Nou, te zeggen, even kijken. Je kan bijvoorbeeld naar de Dorpskerk. Daar is een overzicht tentoonstelling. De Domineeskamer is kunst te zien. Jeugdhuis. Hanneke Volt, bloemiste, heeft ook kunst hangen. En zo is het een beetje overal. De bibliotheek, Louis Davids, Carré. School Café, Zandvoort Museum doet natuurlijk mee. Ook het oude raadhuis is kunst te zien. Juttershart, Rode Kruisgebouw. Wijn aan Zee. Nou, dat is helemaal een leuke combinatie. Waarbij je kan kijken en genieten van de verschillende kunstartiesten, kunstenaars die kleine exposities hebben op allemaal verschillende locaties. Even kijken, ik kan ook wat namen noemen. Fotografie van Bernard en Boring. Illustraties, Angeline Rood doet mee. Illustraties van Anne Roos, heel veel illustraties. Schilderkunst zie ik, multimedia, ook altijd mooi. Annemarie van Buren. Basqui, mixed media, zie je heel veel 3D, sculpturen. Schilderkunst, nog meer schilderkunst. Fotografie, ook altijd een mooie vorm van kunst om te bekijken. Veel schilderkunst, veel vrouwen, veel mannen. Altijd ook mooi als er een diverse groep kunstenaars aan meedoen. Mixed media, glas. Ook glaskunst. Onderschatten we soms hoe mooi glaskunst kan zijn. Maar dat is ook te zien. Nog meer sculpturen. En vooral op de website kun je ook zien wie waar tentoon spreidt. Even kijken of ze nog een beetje een algemene tekst hebben. Dat is ook natuurlijk leuk. De organisatie van Zandvoort Art is in handen van Rotary Zandvoort, waarmee we inwoners, bezoekers, kunstenaars en ondernemers met elkaar verbinden. Zandvoort Art geeft kleur aan de... Nu maak ik er een soort PR-campagne van. Het is veel makkelijker om iemand te interviewen, want nu ben ik een soort marketing aan het doen. Maar moet wel eerlijk gezegd dat dit is inmiddels de 6e editie. Altijd vrij succesvol, omdat er heel veel mensen op afkomen. Niet alleen mensen uit Zandvoort, maar ook uit de regio. Juist omdat het door het hele dorp wordt verspreid. Je kan wandelen of fietsen langs de verschillende kunstexposities en de ateliers. Daarnaast is er theater en muziek, zodat het een heel volledig programma is. Zandvoort Art, ik zei het net al, is een initiatief van de Rotary, waarbij het niet alleen gaat om de kwaliteit, niet alleen om de sfeer, niet alleen om ook te vernieuwen, hè, meerdere vormen van kunst te laten zien, maar dus ook het verbinden, ondernemers en kunstliefhebbers en kunstenaars met elkaar in contact te brengen. Zoals gezegd, het is dus komend weekend tussen 12. Ik moet nu ook nog kunnen schakelen. Ik ben de tijden niet zo knap bezig geweest. Dus 26 en 27 september van 12 tot 5 ben je natuurlijk welkom in Zandvoort voor de Zandvoort Art Route. Nou, volgend jaar voor de 7e editie hoop ik dat het hier allemaal wat beter werkt en dat Mark Remijn vanzelf zijn eigen verhaal weer vertelt. Maar het doet niet af aan het feit dat het absoluut de moeite waard is om daar naartoe te gaan. Zometeen hoop ik dat het allemaal hier weer een beetje werkt. Want dan bel ik met Joshua Douglas, kinderboekenschrijver. En hij is zaterdag de gast bij Boekhandel Blokker in Heemstede, waar hij alles vertelt. En vooral alle kindervragen beantwoordt over zijn nieuwste boek, De Ontdekking van Jupiter.

0: Ja, zonder mezelf te overschatten had ik deze laatste 30 seconden van dit melodietje ook kunnen zingen. Zometeen, en ik zit hier inmiddels al een beetje met knikkende knietjes, of het me wel lukt om Joshua Douglas aan de telefoon te krijgen. Kinderboekenschrijver. Nieuwste boek is De Ontdekking van Jupiter. En daarmee is hij aanstaande zaterdag te gast bij Boekhandel Blokker in Heemstede. Jullie gaan naar het nieuws en ik ga nog even verder met mijn knikkende knietjes.
1: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
2: Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Trace Abeling. Dinsdagavond is een man op het Liewegje in Haarlem beroofd door twee jongens. Ze blokkeerden zijn fiets, bedreigden hem en pakten zijn spullen af. Bij een worsteling raakte de man gewond en de daders gingen er te voet vandoor. Het gaat om twee lichtgetinte jongens tussen de 14 en 16 jaar oud met donker krullend haar. De een droeg een groene zomerjas en de ander een zomerjas met witte mouwen en allebei donkerkleurige broeken en donkerkleurige schoenen. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen met meer informatie en camerabeelden om zich te melden. Een automobilist en een taxichauffeur zijn gisterenmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Rijksstraatweg. Meerdere inzittenden, waaronder twee kinderen, zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De auto raakte flink beschadigd en is weggesleept. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Tijdens de halve van Haarlem zijn zondag verschillende wegen afgesloten voor alle verkeer, van 11:30 tot 17:30. De Nieuwe Gracht zelfs al vanaf 18:00 tot 18:00. De halve marathon start om 11:15 op de Nieuwe Gracht en finisht op de Grote Markt. Ook buslijnen worden omgeleid, maar parkeergarages blijven bereikbaar. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. En op zaterdagavond is de Museumnacht Kids. Van 5:00 tot 9:00 voor kinderen van 3 tot 12 jaar. En hun ouders en grootouders. Bij verschillende musea en culturele instellingen zijn extra activiteiten, zoals een amulet maken en een dinosaurus bekijken. Je kunt bijna overal zonder reservering meedoen en met één polsbandje krijg je toegang tot alle locaties. De avond wordt afgesloten met een afterparty bij de bibliotheek in het centrum. Meer info staat op museumnachtkids.nl.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Daarmee kunnen mensen stiekem worden gefilmd. De bestaande regels zijn volgens de Kamer niet voldoende. CNN en MS Now zijn nu toch weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder vandaag werden verslaggevers geweigerd, ondanks een uitspraak van de rechter. President Trump had hen de toegang ontzegd omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Politico mag voor zover bekend nog niet naar binnen in het Witte Huis. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Het weer, vanavond helder en fris. Minima vannacht van 3 tot 7 graden. Morgen overdag zonnig bij 19 tot 23 graden.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In Noord-Holland worden de meeste files van de avondspits ook nu korter. Een paar vallen er nog op. De A1 om te beginnen, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum een kleine 10 minuten oponthoud. 5 minuten vertraging nog op de A7 van Zaanstad naar Hoorn, ter hoogte van Hoorn. En 10 minuten vertraging nog tenslotte op de A10 bij Amsterdam. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Volendam. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl.

No to Self van Douwe Bob. En zoals de meesten inmiddels wel weten, zit ik hier vanwege nieuws, actualiteiten, interviews, dat soort dingen. En weet ik niet zo heel veel van muziek. Ik ken dit liedje dus helemaal niet. Ik vind het echt een heel mooi liedje. Dus voor degene die denken, jeetje, het is echt een heel oud liedje. Sorry. En voor degene die zegt, ja, mooi hè, het is nieuw, dan fijn. Geen idee, maar prachtig mooi nummer van Douwe Bob. Ja, en dan wat betreft dus het kunstje wat ik wel kan, namelijk mensen interviewen over verschillende onderwerpen, hoop ik dat het zometeen goed gaat met Joshua Douglas, de kinderboekenschrijver, die niet uit de regio komt, maar zaterdag wel naar de regio toe komt. Dat is in boekhandel Blokker, kinderboekschrijver. Ik denk, heeft inmiddels heel veel boeken geschreven, waarbij ik me altijd afvraag, zeker met kinderboeken, daar moet je een enorme fantasierijke creativiteit hebben om dat elke keer weer een mooi boek te schrijven. En hij heeft er al aardig wat op zijn naam staan. Dus de vraag is, waar had hij die creativiteit vandaan? En vloeit het dan in één keer uit zijn pen? Nou ja, toetsenbord. Of ga je daar echt rustig voor zitten en laat je je inspireren? Als het goed is en alles werkt, bel ik hem rond de klok van 7:15. Kort nog even ander nieuws. En ik herhaal nog een keer, ik lees iets langzamer, maar ik kan niet zo lekker lezen vandaag. In Zandvoort zijn de werkzaamheden, eindelijk is duidelijk wanneer ze gaan beginnen. Werkzaamheden aan de Middenboulevard in Zandvoort starten in oktober. Om precies te zijn op maandag 5 oktober. En dat heeft natuurlijk te maken met de herinrichting van de boulevard tussen het Badhuisplein en Boulevard Barnaar. Er komt een nieuwe wandelroute met meer, sorry, als je dit zou zien, ziet er echt heel knullig uit. Met meer groen en meer zitplekken. Gaat best even wat tijd overheen. Het duurt namelijk naar verwachting tot april 2028. Ja, dat is echt een lange tijd. Oké. Ja, nee, inderdaad, tot april 2028. En de gemeente laat de vernieuwing uitvoeren in de winter, omdat het dan minder druk is in de badplaats. Komende winter wordt het riool, de kabels en de leidingen verplaatst en vernieuwd. In april wordt de boulevard tijdelijk beschikbaar gemaakt, zodat bewoners en bezoekers deze in de zomer wel kunnen gebruiken. Dus dat is dan een tijdelijke stop, wat heel slim is, want dan is het natuurlijk wel heel druk. En dan na de zomer van 2027 wordt de middelboulevard dan definitief ingericht, zodat het in april 2028 helemaal klaar is. Wil je het helemaal weten, alle specifieke details, en misschien ook in een iets normaler tempo dan dat ik het zojuist voorlas, kijk dan vooral op haarlem105.nl. Daar vind je dit artikel, maar ook nog veel meer andere artikelen waar de nieuwsredactie elke dag weer druk mee is. Zometeen dus Joshua Douglas na Ella Langley met Choosing Texas.

0: Joshua Douglas is een van de bekendste kinderboekenschrijvers van Nederland. Geliefd om zijn humor en fantasie. In zijn nieuwste boek, De Ontdekking van Jupiter, neemt hij zijn lezers mee op een verrassend avontuur in de ruimte. Aanstaande zaterdag komt hij naar boekhandel Blokker in Heemstede om erover te vertellen. Joshua, goeie avond.
1: Hallo.
0: Ja, het is een beetje... Het is een van de meest standaard vragen, maar jij hebt zoveel boeken geschreven dat op een gegeven moment... Ja, ben ik toch benieuwd, waar komt zo'n idee vandaan? Hoe kom je aan het idee en hoe kom je dan specifiek aan het idee voor dit boek?
1: Nou, bij mij begint het heel vaak met dagdromen. Dan ben ik gewoon lekker een beetje aan het nadenken over dingen. Een beetje uit het raam aan het kijken. En dan komen er soms gekke vragen in me op. Wat als er ineens buitenaardse wezens op aarde zouden landen? Wat zou er dan gebeuren? Maar dan komt er nog een rare gedachte bovenop. Wat als dat dan op 1 april gebeurt? Dan zou niemand ze geloven natuurlijk. Maar wat als er dan 1 iemand is die dan vergeten is dat het 1 april is, die het dan wel gelooft? En nou, zo gaat dat een beetje.
0: Jeetje, ik dacht droom ook wel eens, maar met hele andere vragen. Ja, ik weet niet hoor, dat ligt vast aan mij. En welke waren dit dan de specifieke vragen die je, of de gedachten die door je hoofd gingen, en wat dan de aanleiding was voor dit boek?
1: Ja. Ja, en daar komt bij dat ik ontzettend veel interesse heb voor sterren en planeten. En dat ik me heel vaak afvraag of er ook nog ergens anders leven is. En eigenlijk denk ik van wel, er zijn zoveel sterren en er zijn nog veel meer planeten. Het zou gewoon raar zijn als er niet nog ergens anders leven was, denk ik.
0: Ja. En je zei het al, je hebt daar een fascinatie mee of een interesse. Het komt ook vaker voor terug in je boeken. En wat maakt Jupiter dan anders dan de werelden uit je eerdere boeken? Waarin zit het grootste verschil?
1: Nou, bij de ontdekking van Jupiter wilde ik schrijven over een planeet waar alles helemaal perfect is. Waar iedereen gelukkig is. En dat hebben ze allemaal bereikt door een supercomputer die alles voor ze regelt. En daardoor hebben ze altijd vakantie. En hoeven ze ook niet naar school. En dan gaat het allemaal helemaal goed. Maar in een boek moet natuurlijk het probleem. En dan ga ik dan zoeken naar problemen. En bij mij gaat het heel makkelijk. Ik denk altijd in problemen. En dat is heel onhandig in de gewone wereld. Maar in boeken, als je boeken schrijft, is het geweldig. En dan denk ik, oh, maar die kan gehackt worden. En als die gehackt wordt, ja, dan is iemand anders ineens de baas. Ja. Nou, wat gaat er dan gebeuren?
0: Ja, ik zit vooral te denken, hartstikke leuk voor de kinderen als ze nooit naar school hoeven, maar de helft voor de ouders.
1: Nee, nou, want die hebben ook vrij.
0: Oh, iedereen heeft vrij.
1: En iedereen, ja, want daarom hoef je niet naar school, omdat je later ook niet hoeft te werken. Want computers doen alles, zeg maar. Hè? Ja. Ouders spelen ook. Iedereen speelt daar, zeg maar. Het is één groot speeltuin, die hele planeet.
0: Ja, ergens zit er wel een beetje een actueel linkje bij. Want dat is ook wel ergens een deel van de zorg die we hebben met AI. In hoeverre AI straks banen overnemen van mensen.
1: Ja, nou ja, goed, als dat wel kan, dat we allemaal alles eerlijk verdelen, dan zou je in principe zeggen, oh, dat moet dan heel goed zijn. Maar daar zitten natuurlijk wel zwakke punten in. Hè? Want als zo'n computer kapot gaat en de computer moet het maken, ja, kan hij dan zichzelf nog maken? Dat zijn natuurlijk wel vragen waar je over na moet denken.
0: Ja. En zit er een vorm van herkenning in je boeken? Dus dat kinderen, naarmate ze meer boeken

0: Vind jouw wederhelft daarvan?
1: Nou ja, ik ben zelf ook volwassen natuurlijk.
0: Ja, nee, daarom.
1: Maar. Gaat er ook al voorbij.
0: Ja, nee, indirect maar. Nee, en je zegt het al, hè, alles is een beetje met een knipoog. Veel humor. Hoe belangrijk is humor om kinderen weer aan het lezen te krijgen?
1: Ik denk heel belangrijk. Ik denk dat je met humor kinderen wel kunt trekken en kunt boeien. Maar ik ben ook wel niet zo dat ik denk van het moet alleen maar humor zijn. Want er zijn ook hele leuke boeken die heel spannend zijn en gewoon super griezelig. En dan kan je ook op het puntje van je stoel zitten. Of waar je een traantje van moet laten en die heel ontroerend zijn. Dus voor mij mogen alle emoties gebruikt worden. Maar voor mij persoonlijk is humor dan weer iets dat ik leuk vind om in te zetten.
0: Wat was vroeger, mag ik heel brutaal vragen hoe oud jij bent?
1: 49.
0: Oké.
1: Ja, even nadenken altijd.
0: Ja, nee. Ja, je had er ook 10 jaar af mogen jokken. Ik kan het toch niet controleren nu. Wat was vroeger jouw favoriete kinderboek?
1: Nou, ik had er verschillende, maar Roald Dahl was wel echt een van mijn grote helden. En De Heksen was dus ja wel echt het mooiste boek van hem, vond ik. En dat vind ik nog steeds heel tof om te lezen. Ik lees het nu aan mijn dochter voor, die is 8. En we lezen het voor de tweede keer en ze vindt het nog steeds superleuk. Dat is echt wel heel goed gedaan van Roald Dahl.
0: Ja, en hij was ook heel fantasierijk.
1: Zeker, ja. Ja, daar heb ik wel naar gekeken ook toen ik schrijver wilde worden. Dacht ik, zo moet het.
0: Ja. Ja, wat is voor jou uiteindelijk mooier? Of wat geeft je een beter gevoel, een goede recensie van een volwassene? Of een kind zegt, ik vond je boek fantastisch, kon niet wegleggen en ik wil het volgende boek ook lezen.
1: Wat denk je?
0: Ja, ik stelde de vraag. Ik dacht, jezus, doe eens wat beters.
1: Dus ik vind natuurlijk de mening van kinderen natuurlijk veel belangrijker dan van volwassenen. Ik bedoel, stel dat ik voor volwassenen stiekem zou schrijven. Je hebt ook kinderboekenschrijvers die stiekem eigenlijk alleen voor volwassenen schrijven. Ja, ja, dan kun je beter volwassen schrijver worden, toch? Voor volwassenen.
0: Nou ja, aan de andere kant is recensies, en dat weet je zelf ook, worden steeds belangrijker voor schrijvers. Dus in hoeverre ben je gevoelig? Ik ben het met je eens. Natuurlijk is het antwoord een kind wat zegt, ik wil nog een boek lezen. Maar in hoeverre ben jij, als je elke keer als je een nieuw boek op de markt brengt, ben je toch benieuwd wat de recensent zegt?
1: Ja, natuurlijk. Ik zou het niet ontkennen dat het natuurlijk wel belangrijk is. Je wilt natuurlijk ook erkenning van iedereen en ook van je vakgenoten en mensen die verstand hebben van kinderboeken. Maar tegelijk, de wereld is wel veel toegankelijker geworden voor iedereen, zeg maar. Kinderen kunnen namelijk ook recensies schrijven. Hè? Als ze een boek hebben gelezen, dan kunnen ze ook sterren geven. En die zijn net zo belangrijk, denk ik.
0: Uiteindelijk belangrijker, zoals je het net al zei.
1: Ja.
0: En zaterdag ben je weer bij Boekhandel Blokker. Daar ben je wel vaker geweest. Dat is ook de enige moment dat ik je mag bellen, want jij woont in Utrecht. Hoe leuk is het om, want uiteindelijk je zegt je schrijft voor kinderen. Je vindt de mening van kinderen belangrijk. Hoe is het dan op het moment dat je daar dan zit met al die kinderen om je heen?
1: Nou, dat is wel spannend. Maar ik doe het ook alweer zo lang. En ik heb al zoveel boeken geschreven. En iedere keer waren ze weer enthousiast. Dus op een gegeven moment dan ga je ook wel vertrouwen dat het allemaal goed komt. Maar het blijft altijd weer spannend. Hoeveel boeken je ook hebt geschreven. Als er een nieuw boek uitkomt, gaan ze dit ook leuk vinden.
0: Ja?
1: Heb ik het helemaal goed gedaan? Dat is altijd even afwachten dan. Hè?
0: Want hoeveel boeken heb jij inmiddels op je naam staan?
1: Ik geloof 39, maar ik raak soms de tel kwijt.
0: Oké, en dan vind je het nog steeds spannend?
1: En dan is het nog steeds dat je iedere keer denkt, heb ik de goede snaar geraakt?
0: Ooit een keer in die 39 boeken niet de goede snaar geraakt?
1: Ik weet eigenlijk. Nee, ik heb nooit gehoord dat kinderen zeiden, nou, dat boek had je eigenlijk niet moeten schrijven. Dus ik denk dat het allemaal vrij goed gaat.
0: Tot nu toe is het allemaal goed gegaan. En aanstaande zaterdag dus bij Boekhandel Blokker in Heemstede. Toegang is gratis, dus iedereen welkom. Joshua Douglas, dank je wel.
1: Graag gedaan.

Lady Marmalade. En hiermee is Haarlem vandaag tot een prachtig einde gekomen met wat haperingen. Maar uiteindelijk komt altijd alles goed. Zometeen 105 Sessions met Jelle Smit. En ik ben er volgende week weer. Tot dan.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
2: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste anti-schuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
1: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
3: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
1: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén korte file nog in Noord-Holland en die staat op de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

Ernest en Snoop Dogg op 105 Getting Gone. En hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van 105 Sessions hier op Haarlem 105. Vanavond een iets andere uitzending dan je van ons gewend bent. Normaal hebben we natuurlijk elke week de allerlekkerste live muziek. Nou, dat hebben we nu ook weer, maar dan is het een beetje gelogen, want we zijn vanavond niet live. We gaan namelijk vanavond even terugblikken op de afgelopen periode in de Sessions Throwback, zo noemen we het dan eventjes, een soort tijdmachine eigenlijk. Wel krijg je de laatste muzieknieuwtjes van me en gaan we natuurlijk terugluisteren naar allerlei mooie muziek die we in ons programma hebben gehad. Dus de komende 2 uur zit je er lekker bij hoor, bij Haarlem 105. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Nog eventjes muziek van een andere icoon toch wel, hè? Sam Smith.

Heather Wallace, Honey op Haarlem 105. Ja, we gaan eventjes naar het muzieknieuws. Want er is natuurlijk de afgelopen week weer een hoop gebeurd in de muziekscene. Zowel in Nederland als in de wijde wereld. En we beginnen even in Amerika, in de VS. Want daar is iets bijzonders gebeurd. Een Make America Great Again. Je kent het wel, hè? De beweging van president Trump. Festival is in de Amerikaanse staat Kentucky, waarbij Kid Rock zou optreden, afgelast vanwege de tegenvallende verkoop van de dure VIP-kaarten. De kaarten waren €875 omgerekend. Dus ongeveer $1000. Nou, dat is inderdaad bijzonder veel. En denk je, oké, okay, nou ja, dat is een groot festival. Hoeveel zijn er verkocht? Misschien een stuk of 200, ja, dat is weinig. Nou, ik kan je geruststellen, er zijn er 6 verkocht. 6 kaartjes. Het Patriots Day Freedom Fest stond komende zaterdag op het programma. De organisatie van het mega-evenement had op zo'n 100 verkochte VIP-tickets gerekend. Maar dat is dus een stuk minder uitgevallen. De reguliere toegang tot het evenement was gratis. Waardoor organisator Eric Dieters de kosten vooral wilde terugverdienen met die VIP-kaarten. Ja, toen hij hoorde dat er slechts 6 kaarten werden verkocht, besloot hij het festival af te lasten. Nou, dat is toch weer leuk. Je stel je voor, nou ja, je wou erheen. Nou ja, misschien is het ook maar beter, zullen we maar zeggen, dat het niet doorgaat. Taylor Swift gaat het volgende nieuwtje over. Die kennen we allemaal natuurlijk. Hè. Brengt vrijdag haar nieuwe single Patient Zero uit, morgen dus. Dat kondigde ze afgelopen dinsdag aan op Instagram. Ze zegt erbij: ik heb ongeduldig gewacht om jullie te kunnen vertellen dat mijn gloednieuwe single Patient Zero op 25 september uitkomt. In aanloop naar de bekendmaking liet Swift de afgelopen dagen al verschillende hints achter. Zo veranderde ze dinsdag haar Instagram bio en werden haar songteksten op Apple Music meerdere letters O vervangen door nullen. Ja, dat vind ik wel weer leuk, want dat zijn zulke ontzettende kleine dingen voor mijn gevoel. Misschien ligt dat aan mij. Maar Taylor Swift staat natuurlijk wel bekend omdat ze fans heeft die echt alles bespeuren en zo. Dus ja, die hebben dat snel door, denk ik. Dat blijkt maar weer. Ook heeft haar website een nieuw donker uiterlijk gekregen. En op de site zijn 3 verschillende CD-versies van het aankomende album te koop. Patient Zero, dat is het 2e nummer dat Swift dit jaar uitbrengt. In juni verscheen I Knew It, I Knew You. En ze maakte ook nog eens dat nummer de soundtrack voor Toy Story 5. De bekende Pixar-film. Goed, en we gaan naar een andere nieuwe muziek van een wereldster die ook in Nederland populair is. Van Teddy Swims, die brengt op 22 januari zijn nieuwe album uit. Ugly heet zijn 2e plaat. Ja, interessante naam. De opvolger voor zijn debuutalbum I've Tried Everything But Therapy. Het album betekent volgens de 33-jarige Amerikaanse zanger veel voor hem. Hij zegt erbij: het is een soort tijdcapsule van de afgelopen 2 jaar van mijn leven. De muziek op het album raakt aan veel thema's waar Swims zich de afgelopen tijd mee bezig heeft gehouden. Wat dacht je van het vinden van balans, het vaderschap, het zijn van een goede partner en zijn eigen persoonlijke groei. Hij zegt erbij: ik denk dat het mijn kwetsbaarste werk tot nu toe is en ik ben er ook doodsbang voor. Ik hoop dat jullie er net zoveel van houden als dat ik ervan hield om het te maken. Op het aankomende album staat onder andere het eerder verschenen Mr. Know-It-All. Die draaien we ook regelmatig op de zender. En dat nummer haalde recent al de top 3 in de Nederlandse top 40. Maar goed, ik dacht, ja, dat nummer dat kennen we nou wel. Laten we eens eventjes naar een klassieker van hem gaan. Al wel klassieker. De beste man heeft dus al maar 1 album uitgebracht. Maar als je dan al een klassieke artiest en evergreens hebt, dan weet je dat je iets goed doet in de muziekscene. Bad Dreams, Teddy Swims.

0: Dit is lekkere Jalen en Ganda, Burning Temptation. Ontzettend lekkere muziek, een beetje nieuwe, ja, wat is het, soul-achtige muziek. Ontzettend lekker, ik ben er groot fan van. Hey, ik stel voor dat we eens eventjes naar de eerste throwback van de dag gaan. Het is tenslotte rond de klok van 7:30 alweer. Afgelopen paar maanden hebben we natuurlijk veel artiesten in onze studio mogen verwelkomen. Van allerlei soorten genres. Hè. Veel rap, hip-hop, veel rock. Ook singers, songwriters. Eigenlijk van alles wat. En ik dacht, laten we nou eens eventjes twee tegenpolen eigenlijk doen. Alhoewel het genre ook wel eens overloopt. We beginnen dit uur met een van, dat wil ik toch even zeggen, de beste rap act die we hebben gehad in onze studio. En we hebben er wat gehad. En in het tweede uur ga je wat meer rock horen. Kortom, ik ga je gewoon laten luisteren naar iemand die momenteel ook viraal aan het gaan is. En niet omdat hij zo goed kan rappen. Nou, dat kan hij wel, maar niet vanwege dat rappen gaat hij viraal. Maar omdat hij in een spotje van de Ethos zit. Jawel, op TikTok is er een meisje dat ook So Incredible van Ilse de Lange bijvoorbeeld weer helemaal populair heeft gemaakt. Die werkt bij Kruidvat. En die maakte daar TikToks. En onze grote vriend Steezy Novel, jawel, want daar heb ik het over. Die werkt bij de Ethos en die heeft een soort reactievideo gemaakt. En dat is ontzettend populair ontvangen, ontzettend groot. En dat wilde ik gewoon even zeggen, dat is grappig. Maar dat doet helemaal niets af van zijn rappen. Want of je nou beter is in TikToks maken of rappen, dan weet ik het antwoord wel. Dat is namelijk rappen, denk ik. We gaan luisteren naar Steezy Novel live bij 105 Sessions.
1: We gaan beginnen met gele kaarten. Een tune over mijn jeugd. Op de middelbare school. Tot nu. Ik krijg te horen van de mensen. Novel, jij die mag god. Kan niet geloven waar ik sta, maar ik die sta er toch.

beter pet je dit, maar uit jezelf pet je niets. Want je bent een niets, nut terwijl ik rap op beats. Ik die rap op een beat van Universe. Met bar na bar vul ik zo die hele verse. Ik die heb geen bros, die zitten achter fucking bars. Wij die willen zitten in de backseat van een specifieke car. Met de Henny in mijn hand, zit aan mijn vijfde beker, heb mezelf niet in de hand. Nam ze mee naar Melkweg, want ik wilde ze die kans geven. En wanneer ik win, dan winnen we met velen. Maar als ik zou verliezen, verlies ik dan niet in mijn eentje. Dat is wat ik me afvraag, maar ik laat het achterwege. Ik laat dat achterwege, want ik die kijk naar het heden. Ik neem gelijk de hoofdweg, ik neem geen omwegen. Dat is hoe ik ben, het kan gewoon niet anders zijn. Kreeg dat al vaak te horen sinds dat ik een tiener ben.

0: niet daar. Shout out naar mijn boy Envy.
1: En iedereen die om met ons heen is, die gaan het avondschappen.
0: Je hoort wat hij zegt. Ik vind het altijd een mooie tune, want je hoort goed hoe ik ben begonnen op de middelbare school. En hoe we naar hier zijn gekomen, man. Veel docenten zeiden dat het niet zou lukken met mijn attitude. Maar uiteindelijk heeft die attitude me wel een stukje verder gebracht. Tijd voor rust. Shout out naar mijn boy Toussaint. Ik ga al mijn boys shoutouts geven, sowieso.

0: Je hoort het, man. Mijn boy Toezen komt binnenkort ook weer met tunes. Net als mijn boy Amphi Towers, man. Dus ga die boys van me sowieso ook checken.
1: Je hoeft me niet te pijpen, maar je kan gewoon normaal doen tegen me.

maar gefocust. Dit was een van de tunes die op het voormalige schrijverskamp is gemaakt. En dit is dus wat je niet kan gaan verwachten op het nieuwe schrijverskamp. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Dit is in ieder geval Northside. Ik kom namelijk oorspronkelijk uit Haarlem Noord.

Marco. Ik loop langs die corso, ik wil aglioli, yo. Met iets verfrissends, ik denk aan San Pellegrino. Net zoals mijn flow, is dat iets verfrissends. Dus ga zitten, because you better listen. Ik loop door, maar ik wil zitten in een Chevy. Een ouderwetse classic uit de jaren 60's. Op de achterbank met de Hennessy. Rijden tegen de zon in, denkende aan niets.

deze tune in de tweede verse. En nu gaan we echt partyen. Het is tijd voor die house rap. Dit kan je verwachten op het nieuwe schrijverskamp. Dus zet die radio ietsjes harder, want dit is wie ik ben.

je een alcoholische versnapering, drink wat. Ik drink in ieder geval water. We gaan hem afsluiten met iets agressiefs. Dus voor al die mensen die zeggen dat ik niet meer kan rappen omdat ik het te weinig doe. Maar als ik rap, dan rap ik. Dus luister. Het is best wel spooky. Moeiko als een raket, want we gaan op. Want daar

0: Centrum. Shout-out naar Haarlem, man. Dit was hem.
1: Ja. Dit is toch lekker. Ik vind het zo fantastisch. Ik heb het nu weer gewoon zitten te luisteren voor de tweede keer live. Wat een fantastische rapper is dit, man. Ik denk dat we echt toch veel van hem gaan horen. Steezy Novell, zowel op de zender als gewoon in de scene. Want ja, dit is fantastisch. Goed, dat betekent wel dat we een beetje moeten gaan opschieten. Want het eerste uur zit er alweer bijna op. Tweede uur gaan we dus een beetje hetzelfde aanpakken. Ik ga je wat nummers laten horen. En natuurlijk weer een optreden van ons programma wat we hebben gehad. En dat was ook een hoogtepunt, vond ik zelf ook, hoor. Zangeres Marianne, die deed het fenomenaal. En de band om haar heen ook. Ik heb het over Madam Jab. Die ga je straks weer horen. En ook leuk om even te benoemen. Mocht je nou die optreden zoals dit. Of die van Madam Jab. Of wie dan ook. Wie we het afgelopen ruim een jaar lang hier hebben ontvangen in de studio. Wil je dat nou terugkijken? Dat kan allemaal gratis via ons eigen YouTube kanaal. 105 Sessions op YouTube. Daar uploaden we elk optreden dat er is. Elk interview dat er is. Kortom, als je nog iets wilt terugkijken. Of als je denkt, wauw, dit optreden is mij bijgebleven. Check het vooral daar. Goed, dat rest mij nog wel eventjes een plaatje te draaien en zo direct verder te gaan in het tweede uurtje van 105 Sessions. Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Bouw Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
3: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
2: De radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.
4: Love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

Gary Porter en Holding On, maar niet zomaar. De Rules remix van dit jaar hier op Haarlem 105. En hartelijk welkom bij het tweede uur van 105 Sessions. Deze week, zei ik al eventjes in het eerste uur ook, doen we het iets anders dan gewoonlijk. Normaal hebben we namelijk fantastische live muzikanten in onze studio. Daar zijn we ook heel erg blij mee. Maar deze week gaan we het even anders doen. We gaan namelijk terugblikken op wat memorabele optredens, wat memorabele momenten in de Sessions Throwback, zoals we die zo mooi noemen. Het eerste uurtje heb je al Steezy Novel gehoord. Echt een heerlijke rapper uit Haarlem die echt wel... Ben ik eigenlijk wel overtuigd dat je daar nog veel meer van gaat horen in de Nederlandse rap scene. En straks gaan we luisteren naar een rockband. Ja, rock is een beetje korter de bocht, maar ja, daar kom je toch een beetje op uit uiteindelijk. Madam Jab heette ze. Die hebben we hier ook in de studio gehad. En dat is ook zo'n artiest waarvan ik denk, ja, daar gaan we nog wel eens wat meer van horen, denk ik, hoor. Die waren zo ontzettend lekker aan het spelen hier. En we gaan gewoon de lekkerste muziek draaien. Daar gaat het tenslotte ook op de radio. Hier is Shawn Mendes op 105.

Sister. Een klassieker, ontzettend. Losing My Religion, R.E.M. van het iconische album. Hier op Haarlem 105. Goed. Ja, we gaan eens even wat anders doen. Hè. Ik bedoel, muziek is leuk. Gewoon muziek van over de hele wereld. Maar het leukste aan ons programma is dat we natuurlijk ook veel talent aan bod krijgen hier uit de regio. Hè. We bieden een podium voor iedereen die uit de regio is. En ja, vandaag blikken we dus even terug. Dus dat is het mooie. Ik heb een beetje de touwtjes in handen waar we nou naar gaan kijken. En ja, wat indruk op mij heeft gemaakt. En dit was al een van de acts waarvan ik dacht, wauw, ik wist helemaal niet dat dit bestond. Op deze manier, maar ik wil hier meer van. En dat was een beetje de Nederlandse chansons, half kleinkunst, half chanson. Bender heette ze, het collectief. Onder leiding van Bert Vissers, de zanger. Ik vond het zo'n leuk optreden. Je gaat zo direct naar een nummer luisteren, niet het hele optreden. Maar ontzettend lekker muziek, gezellig gewoon. Weet je, als je in een cafeetje zit ergens in de herfst, zoals nu, en dit speelt in de hoek, dan zou je daar de hele avond willen blijven zitten. Tenminste, dat is mijn opvatting. We gaan luisteren naar dus Bender live bij Haarlem 105 Sessions. Dit is Meer dan de ander.

0: The Wolves Are Running, John Allen hier op Haarlem 105. Ja, jongens, wat gaat de tijd snel als je lekker radio aan het maken bent. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik hoop jij ook. We gaan weer eventjes naar de 105 Sessions Throwback. Wat is dat? Nou ja, deze week hebben we dus geen live muziek in de studio. Het is nu rond de klok van 8:30. En wat wilde ik zeggen? Maar ja, gewoon dat we even gaan terugkijken naar een ouder optreden. Want we hebben hier zo ontzettend veel goede artiesten in de studio gehad. Dat je ook gewoon denkt, ja, dit wil ik wel wat vaker terugluisteren. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je ten eerste. Dat kan allemaal op ons eigen YouTube-kanaal, 105 Sessions op YouTube. Daar kan je alle interviews, alle optredens die we hier de afgelopen 12 maanden hebben gehad, of nog wel langer trouwens, die kan je daar terugluisteren. Dus dat zou ik zeker doen en terugkijken ook vooral. En nu gaan we dat doen met een band die echt indruk op mij heeft gemaakt. Dat was de band Madam Jab. Een beetje ja, rock, hoe moet je het omschrijven? Gewoon een hele eigen sound in ieder geval. Vaak is dat al een goed teken. Als je niet eens weet hoe je het moet omschrijven, dan hebben ze echt een eigen geluid. En dat hadden zij zeker. En dat is ook een band waarvan ik echt wel overtuigd ben dat we daar veel meer van gaan horen. Zangeres Marianne, fantastisch ook. Alle andere bandleden, heerlijk. Ik stel voor dat we er gewoon eventjes naar gaan luisteren. Hier live bij Haarlem 105, Madam Jab.
1: Goedenavond Haarlem. Echt super mooi dat wij hier vanavond mogen spelen. Wij zijn, zoals jullie al hoorden, Madam Jab. En wij zijn 2 jaar geleden uit bij elkaar gekomen. En wij mogen voor jullie vanavond 20 minuten spelen. En we gaan 4 van onze eigen singles spelen. Het eerste nummer dat we gaan spelen is onze allereerste single die wij 1 jaar geleden hebben uitgebracht. Het gaat eigenlijk over, ja, als je 16 bent, dan kijk je naar je leeftijd 26. Dan denk je van wow, als ik 26 ben, dan heb ik het hele leven uitgevogeld. Dan weet ik echt alles. Dan weet ik waar ik naartoe ga, wat mijn toekomst eruit gaat zien. Maar eigenlijk het moment dat je 26 wordt, dan denk je echt van, wat is volwassen zijn nou eigenlijk? Is dit volwassen zijn? Ik heb echt nog zoveel vragen en ik weet echt nog helemaal niet waar ik naartoe ga. En dat is eigenlijk waar onze eerste single, Not Grown, over gaat.

That was not grown. Het volgende nummer dat we voor jullie gaan spelen is de tweede single die we hebben uitgebracht. En ja, je kent wel, het is Nederlandse zomer. Je gaat naar een festival toe, bijvoorbeeld Lowlands. En je staat daar lekker in de zon. Je hebt lekker je korte broekje aan of je korte rokje. Eigenlijk bijna half naakt, want ja, het is fucking warm. En dan omheen gaat het keihard regenen. Moet je terug naar de tent, je tent gaat instorten. En ja, jongens, dat is gewoon ons Nederlandse weer. Het is eigenlijk gewoon een soort van combinatie tussen de lente en de zomer. En dat gaat ons volgende nummer eigenlijk ook over. Spring and Summer Soon. Met ook een beetje een grapje naar het woord spring. Want spring, spring in het Nederlands is spring. Dus je springt de zomer in met het nummer Spring and Summer Soon. Yes.

0: Spring and summer soon. Bijna jongens, bijna zomer. Want het volgende nummer is ook wel een relevant nummer van tegenwoordig. Want ja, iedereen maakt zich veel zorgen. Dat is eigenlijk een onderdeel van onze maatschappij een beetje aan het worden. Dat iedereen is constant druk in zijn hoofd. Voelt zich constant niet goed. De mentale gesteldheid van iedereen gaat een beetje omlaag. Maar eigenlijk, voor heel veel dingen hoef je echt geen zorgen te maken. En het is gewoon belangrijk om gewoon sommige dingen los te laten. En in de zon te zitten en met je vrienden te gaan feesten, te gaan dansen. Dus eigenlijk, ja, is het belangrijk om je vrij te voelen. En soms zijn die zorgen nergens voor nodig. En dat is eigenlijk waar Let's over gaat. En dit nummer zijn we nu in de studio aan het opnemen. En brengen we ook als volgende single uit. Waarschijnlijk in mei.
1: All right.

0: toch lekker dit, jongen.
1: Heerlijk, heerlijk. Madam Jab, live bij 105 Sessions. Moet ik nog eventjes mijn applausje er eigenlijk bij doen, hè? Als we dan netjes zijn, dat vind ik wel. Wow! Ja, nou nu kunnen ze niet reageren, want we zijn er niet live bij. Dus maar wat een optreden. Dat verdient zeker nog wel even een tweede applausje. Dames en heren, ik stel voor dat we gaan afronden. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dan zijn we wel weer live met muziek. Dat is heel erg leuk, dus luister dan vooral zeker. Blijf ook vooral lekker luisteren zo direct na de klokken van 9. Want Benito die staat klaar om Remco Lanting als machinist over te nemen van de Disco Train. Dus blijf zeker even luisteren en ik wens je een hele fijne avond.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
1: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Benito van Amersfoort.
3: Jouwer, goedenavond. Het is disco time. Ik zeg, dansen maar.

0: Het laatste nieuws over deze Amerikaanse funk R&B artist James D. Trey Williams, bekend dus uit de jaren 80 met onder andere deze plaat, is dat er een hagelnieuwe album aankomt. Wauw. Dat is heerlijk zeg. Goedenavond, welkom bij de Disco Train hier op Haarlem 105. Normaal gesproken het werkgebied van Remco Lanting. Alleen hij is vandaag, zoals dat heet, verhinderd en kan zijn programma niet maken. En dat is leuk. Ik ben ook echt een super disco konijn. Ik heb hem opgehangen hoor. De spiegelbol in de studio en de lampen staan op disco. En dat betekent dat ik tot en met een uur of elf bij je ben. Met alle lekkere dingen die ik maar heb kunnen vinden. En wat hoort daar natuurlijk bij? Live optredens. Kleine knipoog naar de sessions van zojuist. En als je dan vraagt om disco.
1: Are you ready?
0: Dan kom je natuurlijk uit op deze heerlijke van New Timeless.
1: Tino, dankjewel!

even een hele mooie, lekkere, dikke, vette knipoog naar het programma hiervoor. Jelle Smit, dankjewel voor jouw programma Sessions hier op Haarlem 105. En dit was ook een beetje live. Ik zou zeggen, neem er een lekker drankje bij. Zet je radio een streepje harder, want we gaan terug naar de glitter en glamour van de jaren 70. Dit is de onweerstaanbare groove en pompende baslijn van de ultieme dansvloer vibe en van de disco natuurlijk. Joehoe! Dankjewel!

Je kan haast niet anders zeggen als dat hier de broekspijpen behoorlijk van gaan openwaaien. Ik heb hem aan, hoor, de echte disco broek met de hele week. De hele wij. Als je kijkt online, dan kan je dat zien. We hebben de hele studio omgebouwd tot discotheek hier. Oh ja, het is heerlijk. Leuk dat je luistert. Het is 18 minuten over de klok van 9. Je luistert naar Disco Train. Je bent je vaste presentatieman misschien een klein beetje kwijt. Dat zou kunnen, maar dat is helemaal niks aan de hand. Hij heeft een avondje vrij, zoals dat heet. En dat kan gebeuren. En dat betekent dat ik... Mijn naam is Benito. Ik ben de man van vandaag de dag, donderdagmorgen. Met altijd het serieuze nieuws. Een keer weer en meer. Maar vanavond is het even gewoon lekker helemaal... Gaan we helemaal los. Disco is de perfecte muzikale liefdesbaby van opzwepende funk en bezielde soul. Samengesmolten door één grote pompende beat die je simpelweg dwingt om te bewegen. Ja! En zullen we dat dan gewoon ook doen? Er is zoveel goede muziek uitgebracht. Wat in de noemer disco zit. Het is natuurlijk niet alleen maar disco. Het is ook soul, het is ook funk. We hebben geprobeerd om Mr. Soul nog aan de telefoon te krijgen. Maar hij had er geen zin in. Dat is jammer, ja. Ik heb het natuurlijk over mijn collega Ferry Maarten. Hij woont inmiddels op Bonaire. En daar heb ik gelukkig een aantal contacten die dat prima kunnen bewerkstelligen. Maar nee, Benito, hij zei de media. Dat heb ik helemaal gehad.

mission of the

dit is de sound die de dansvloeren wereldwijd veroverde. Handen in de lucht en flinke dosis onvervals. Disco crying uit de discotheek El Cazar. En dat was muziek uit, maar liefst 26 jaar geleden. Oftewel uit 2000. Je moet het allemaal goed zeggen, Benito. Ja, het valt helemaal niet mee zo'n nieuw programma overnemen. Met allerlei nieuwe knoppen, hendels en pendalen. Het is nog eventjes binnen geblazen, maar dat is voor de rest geen enkel probleem. Mocht jij een echte disco-knetter willen horen waarvan je denkt, Benito, die hebben we echt nodig vanavond om te kunnen bewegen met de spiegelwol, puntspot en de disco-fever. Dan kan je een appje sturen naar de studio. Dat komt rechtstreeks op de telefoon binnen 0605 105 38. Dat is 0605 105 38. En leuk en legendarisch toch om te noemen is dat de volgende plaat, de Amerikaanse disco en soulformatie The Tramps, binnenkort een live optreden gaat doen hier in Nederland. Twee exclusieve concerten, live begeleid door de Nederlandse band Tilt. En dat gaat gebeuren. Ja, dat wil je weten natuurlijk. Ja, dat begrijp ik hoor. Ik ga het je vertellen. Vrijdag 20 november in de Pul in Uden. En ik heb het even uitgezocht voor je, maar er zijn gewoon nog kaartjes. Ja, er zijn gewoon nog kaartjes voor te krijgen. Dus als je dan deze wil hebben, kun je je voorstellen wat je dan met je Saturday Night Fever Boogie Woogie op de vloer staat. En je hebt je dansschoenen aangetrokken. Je denkt bij jezelf, hey, ik zou wel eens even lekker willen bewegen met die dame daar aan de rechterkant. Dat zie ik wel zitten. Nou, dat kan dus. Op vrijdag 20 november in de Pul in Uden. En er zijn nog kaarten. Ik zeg kopen, kopen, kopen.

Ja, dat is het leuke van dit programma. Je kan van alles nog wat door elkaar heen slingeren. De disco van toen en de disco van nu. En dat was er natuurlijk eentje van nu. Door de Dua Lipa met Dance the Night. Ik hoop dat je een klein beetje aan het bewegen bent. Al is het maar een heel klein beetje. En daarvoor de plaat die ik vanmorgen ook al bij de collega Haarlem werkte, hoorde Jan Gauws. Sonny James en Rayo Marciano. Toen was ik net in de auto richting huis aan het tuffereren. Wist je trouwens dat de disco ooit begon in de underground clubs van New York? Als een symbool van vrijheid en inclusiviteit. Iedereen was daar gelijk, zolang je maar bewoog op de beat. Ja, zo is dat allemaal begonnen, die disco. En dan hebben we het natuurlijk toch wel over de jaren 70 en 80. En als we dan teruggaan naar de jaren 80, heb ik... ja, ik heb een hele leuke plaat voor je gevonden uit dat jaar. Maar dan kijken we ook even naar het nieuwsblokje uit dat jaar natuurlijk. De legendarische Haarlemse voetbal, een honkbalweek, zo ik moet het goed zeggen. Het is de honkbalweek in augustus 1982. Stroomde het Pim Muller Stadion, dan ken je dat nog herinneren, vol voor de 12e editie van de Haarlemse honkbalweek. Het was een zinderende toernooi waarin het Nederlandse honkbalteam een knappe derde plaats wist te veroveren. Vlak voor de Japanse ploeg Mitsubishi. Hey, dat zijn toch van die auto's? En uiteindelijk de Amerikaanse winnaars, de Miami Hurricanes. Dat speelde zich allemaal af in het Mulierstadion hier in Haarlem in 1982. En wat was er dan uiteindelijk ook in 1982? Daar was die heerlijke dame dat er maar een eenmalig studioproject van gemaakt heeft. De soulgitariste Ronald Muldro en de zangeres Ricky Byrnes Beckwith. Die maakten een eenmalige plaat. En je kent hem, want als je een beetje disco-liefhebber bent, dan staat deze natuurlijk gewoon in je favoriete playlist. Als je weer eens naar het Spaanse land rijdt, of het Franse land, of waar je ook maar naartoe gaat. Gewoon, deze staat dan in je playlist. Dit is Chemise.

Ja, het zal gerust problemen met zich meebrengen. Waarschijnlijk zit dat de rest van de avond in je hoofd. Sorry. Gypsy Woman en Crystal Waters. En daarvoor nog dat heerlijke plaatje van Shamith en She Can't Love You. Uit het jaartal 1982. En daar heb ik nog een heel leuk historisch feitje over. Want in 1982 zijn er absoluut ook dingen hier in Haarlem gebeurd. Een historische voetbalzege in de Kuip namelijk. De supporters van HFC Haarlem op 18 april 82 een absolute sportieve hoogtijddag. Haarlem speelde die dag toen tegen Feyenoord in eigen huis volledig van de mat. En het won met 3-1 in de Kuip. De stijlspelers zoals Willem Bam en destijds de piepjonge Ruud Gullit lieten wervende voetbal zien. Waardoor de landelijke kranten destijds kopte dat Haarlem Feyenoord een lesje gaf. Het was de definitieve opmaat naar een historische plaats voor de Europese voetbal.

Het is eigenlijk niet mogelijk om stil te blijven zitten, joh. Diana Ross en Upside Down, Your Termini. Ja, hartstikke leuk. Deze 82-jarige dame. De Motown-legende, zouden we echt wel kunnen zeggen. Diana Ross is momenteel nog steeds volop actief met haar wereldwijde Diana in Motion Tour. Waarmee zij in 2026 onder andere grote festivals in Europa en Noord-Amerika aandoet. Deze dame die kan er gewoon helemaal niet genoeg van krijgen. Heerlijk, hè? En toen we allemaal nog in de poepluier zaten, toen was deze plaat van Diana Ross absoluut op de radio. En net hadden we dus ook hier op Haarlem 105. Ze heeft een mooi speciaal nummer voor de Pride geschreven. Voor de LGBTQ+ gemeenschap schreef zij de song onlangs BU. En tijdens haar shows moedigt ze de publiek aan om de boodschap Always Be You uit te dragen. Ja, die Diana Ross, een heerlijke dame. En natuurlijk op en top disco van voren, van achteren, van boven en van onderen. ja, Benito, daar gaan we het niet over hebben. Wel, nee. Het is 9:57. Dat betekent alweer dat zo goed als het eerste uurtje alweer voorbij is. Nou, maar dat geeft niks, want we hebben namelijk gewoon nog een lekker uur.

0: ook heel erg serieus opgedanst. Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Heerlijk, hartstikke mooi. Ik zat even te kijken of er nieuws is te vertellen. Maar het is alleen maar verdrietig nieuws over Tavares. Mocht je nou de muziek helemaal te gek vinden, dan kan je aanstaande zondag 27 september in het Patronaat. Hè? Want dan is er een ABBA tribute. Het is maar dat je het weet.
1: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de supervette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
4: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
3: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Benito van Amersfoort.
0: Jouw Disco Train deel 2. Tot en met 11 uur gaan we bewegen.

Ja, de mensen die met de radio te maken hebben, die weten ook dat deze plaat ook is gebruikt zo'n jingle. Het is een heerlijk stukje muziek om overheen te praten. Je hoorde de Brooklyn Bronx en Queens Band. Muziek uit 1979. En dat was lekker, toch? Even kijken, de Italiaanse-Amerikaanse studioconcept werd bekendgemaakt door Jacques, Fred Peters en Mario Malavisi. Het is allemaal informatie die je gewoon gratis via het luidspreker tot je krijgt. Dit is welkom het tweede uur Disco Train. Oftewel... Ja, en dat is absoluut de bedoeling dat wij de komende uren nog even die spiegelbol laten draaien met een mooi spotje erop. En mede mogelijk ook door de techniek hier in Haarlem 105 hebben we een disco-knop tegenwoordig voor de uiting van de studio. Mocht je dat willen zien, dan moet je ons even online gaan opzoeken. Of je installeert hem gewoon, de 105-app. Ja, dat wist je niet, hè? Nou, maar dat is dus echt wel het verhaal. Wij hebben een app en die kan je natuurlijk in de App Store gewoon vinden. Natuurlijk onder Haarlem 105 en dan heb je in één keer alles tot je beschikking. Je kan radio luisteren en kijken, je kan alle programma's bekijken, je kan achtergronden lezen, nieuws, je noemt het allemaal op. Alles wat we op onze website hebben staan, dat zit ook in de app. En hoewel deze funk en soul band de ultieme, meest euforische discoplaat ooit heeft gemaakt, met een blazersectie die echt fenomenaal is. En het refijn, dat is ook fantastisch. En uniek en werkelijk, iedereen op de wereld direct kan meezingen. Zo'n mooie plaat voor iedereen die inmiddels een sterretje is. Is deze hele mooie van Earth, Wind & Fire. En je voelt hem aankomen, hè? Dit is Star.

Zo'n mooie herkenbare vierkwarts maten. Ja, als je erop gaat dansen, zet er voor zij sluit achter. Zo door. Muziek uit 1979, jongens. Dat is, dat is 47 jaar geleden. Dat is nogal wat. Ja, oei. Benito, wat ben jij dan van leven? Ik ben 48, oké? 79, en dan kijken we even terug, want dat was best een historisch jaar. Ook voor Haarlem. De geboorte stond toen op de stapel van de poptempel, zoals we hem nu kennen, het patronaat. Dat uiteindelijk in 1984 pas officieel zijn deuren opende. Maar de plannen werden al in 1979 gesmeed. En de wijk Schalkwijk was volop in ontwikkeling en zorgde voor feestelijke momenten. Maar het grote feest, en dat is natuurlijk iets wat ik je absoluut wil vertellen. 1979, 1980 werd er in de Haarlemse binnenstad legendarisch gevierd met een enorme vuurwerkshow. Ja, dat kon toen allemaal nog georganiseerd op de Grote Markt, waar duizenden Haarlemers uiteindelijk dus samenkwamen. En het wordt gewoon tijd om in de studio en in jouw huiskamer eens even flink de boel op te schroeven. We gaan terug naar de hoogtijdagen van de legendarische Club Studio 54. En dat is in New York. Met een plaat die destijds dankzij de film Saturday Night Fever een wereldwijde gigant werd. Ik zeg handen in de lucht en de volumeknop naar rechts. Ik zeg burn baby burn. Dit zijn de Tramps met Disco Inferno.

Heerlijke muziek van James Ingram en Michael McDonald's. Dat is echt een disco-man. Jamo, be there. Ja. En als je een echte disco-man bent, dan zit je natuurlijk uiteindelijk hier in deze programmatuur. Disco Train tot en met de klok van 11 uur hier. Niet met je vaste presentator Remco Lanting, maar met de gast-DJ. Mijn naam is Benito, ik ben geleend van vanmorgen. Nou ja, ik was er woensdagmorgen was ik er ook en vanmorgen was ik er ook. Het was een partij vroeg, jongens, vroeg en dan weer laat. En het bedje heeft het zwaar in deze dagen, maar dat geeft niet, want we zijn bezig met de hobby en dat is alleen maar hartstikke leuk. De volgende plaat door Luc gedraaid in een eerder programma deze dag hier op 105. En dat is omdat ik het aan hem gevraagd had. Want ik zeg, ja, die zit dus vanavond in de disco train. En dat betekent dat hij er ook absoluut aangekomt. En even leuk om te vertellen, want dat gaat uiteindelijk over misschien wel iets wat jij wil. All Night Long heb ik het over van Lionel Richie. Ben je in de stemming voor een echte elektronische nacht die doorgaat? En dan kan je naar Stage 1 van het patronaat. Wat we eerder besproken, dat was geboren in 1979... Start aanstaande zaterdagavond het nieuwe indoorseizoen met een stevige clubnacht gericht op de nieuwste generatie hard techno. Ja, dat is dat hele stevige spul. Daar doen we vanavond niks mee, maar daar gaan ze dus aanstaande zaterdag wel mee all night long. Dat is namelijk van 11 tot en met de klok van 5. En wat kun je verwachten? Industriële texturen, meedogenloze energie. Ja, dat zal zeker met techno wezen. Hoge BPM-tempo en DJ's zoals Lix, Blink, De Smiller en Yalo. Nou, dan is dit natuurlijk helemaal een liefdesliedje daarbij vergeleken. Maar wel lekker om te draaien. Dit is Lionel.

Het is een beetje de avond van de legendarische mensen. Want ook deze meneer, oftewel Lee John, 69 jaar, is gewoon nog heerlijk aan het toeren door Europa. Peace, Love and Light Tour. En ik heb het even uitgezocht voor je. Of ze misschien nog stiekem naar Nederland komen. Nee, dat is jammer. En helemaal dus niet naar Haarlem. Dat is jammer, jammer, jammer. Het meest dichtbij hè, is natuurlijk wel uiteindelijk misschien leuk. Kan je het meteen combineren met even een klein bezoekje aan die hele grote ijzeren toren. 17 oktober 2026 in Parijs, de jazzclub New Morning. En zaterdag 14 november staat hij daar dus te performen. De heerlijke Lee John. Ik hou ervan. Blue is gewoon meteen benieuwd. Maar dat heerlijke Imagination. En dat kan voor mij niet lang genoeg duren. Je had het misschien in de gaten, maar het was uiteindelijk wel een hele lekkere lange was dat. Hè? Hij was 5 minuten 40. Hoewel de disco in de jaren 70 opende in 1983 aan de Kromme Elleboogsteeg in Haarlem. Een legendarische club. Ja, dat was Club Stalker. Dit was officieel een van de oudste nachtclubs in Nederland. Het was de plek waar de overgang en de late Italian disco plaatsvond. En de vroege house muziek plaatsvond. Grote disjockeys zoals Armin van Buuren en Tiësto. Die hebben hier al gedraaid voordat ze beroemd werden. Voordat ze helemaal wereldberoemd waren, stonden ze gewoon achter de draaitafels hier in Haarlem. Leuk om te weten. En dan vraag je je misschien ook af, wat kwam er dan uit die speakers van Club Stalker in 1983? Ik heb hem gevonden voor je. Dit is New Order en Blue Monday.

waren we even terug in 1983 en achter de draaitafel stond meneer Tiësto. Of Armin van Buuren kan ook natuurlijk. Oftewel, ze stonden in Club Stalker, dat ik je net vertelde. En je kan je nog steeds, als je dat wil, een klein beetje wanen in de sfeer van Club Stalker. Als je dat wil, dan moet je dus nu naar het Verwij Museum in Haarlem. Want daar hangt dat nog, dat hele leuke uithangbord van Club Stalker, die na 36 jaar in 2019 haar deuren sloot aan de Kromme Elleboogsteeg. Dat bord is nog steeds hier in Haarlem. Nou, we blijven nog even hangen bij al die clubzaken en dingen die gaan gebeuren. Dat gaat natuurlijk uitstekend. Eens even kijken. Wat ging ik je vertellen? Oh ja. Ik heb zoveel tekst gemaakt voor je voor vandaag dat ik zelf helemaal in verdrink. Vandaag de dag. Bloemendaal aan Zee, wereldberoemd om zijn strandfeesten. Maar het concept is ontstaan dankzij de vroege discocultuur. In de jaren 70 en 80 verplaatsten de Amsterdamse en Haarlemse nachtvlinders zich in de zomer massaal naar de strandpaviljoens van Bloemendaal en Zandvoort. En in plaats van dichte, donkere clubs werd de disco plotseling buitengedraaid met de voeten in het zand. Bloemendaal stond hiermee aan de wieg van de moderne beachclubcultuur. En dan vraag je natuurlijk af, Benito, ja, wat werd er dan gedraaid en door wie? Nou, door wie is onbekend, maar wat er werd gedraaid, dat heb ik uitgezocht natuurlijk voor je.

je het voorstellen? Dat je langzaam maar zeker de zee tegen je voeten aan voelt klotsen. Ja, heerlijk toch. Ook uit de jaren 80 en dus uit het mooie Bloemendaal en Zandvoort-achtige verhaal. Je hoorde Chic en Le Freak. Natuurlijk had je die herkend. Een mooi verhaal omtrent die plaat. En dat geldt eigenlijk ook voor de volgende plaat. Want ook dat komt uit 1982, uit de jaren 80. En daar komt weer een heel mooi verhaal bij. Want er is een groot eerbetoon in Los Angeles ter ere van haar 50-jarige carrière. Deze dame is afgelopen 15 september 2026 uitgeroepen tot de NEA Jazz Master. Ik heb het over Patricia Russian. En zij is inmiddels 71. Dus dat betekent uiteindelijk dat we natuurlijk gewoon nog de muziek hebben. En ik wist het allemaal niet. En het is ook nog een favoriete plaat van me.

Het is vanavond de avond van alle gouden ouwe en de wat oudere mensen. Als we het dan over artiesten hebben. Je hoorde Patricia Russian en Forgive Me Nuts. Ze stond stiekem met haar 71 lentes nog wel even op het Live Group Festival eerder dit jaar. Dan liet zij toch nog eventjes de funky baslijn en zang van haar wereldhit nog altijd even moeiteloos live beheerst. Tijdens een veelgeprezen optreden tijdens dit musical festival. Wauw, dat was een lekkere plaat zeg. Patricia Russian dus. Die hoor je niet zo heel erg vaak meer. Hè? Nee, die hoor je niet zo heel erg vaak meer. Goed, nou, we zitten in de afsluitende mode. Dat betekent dat we er ook eigenlijk nog maar eentje kunnen draaien. Hè? Ja, tuurlijk. Als je een discoprogramma maakt, dat heet Disco Train. Nou, dan hebben we natuurlijk eigenlijk maar één plaat die je daar het beste voor kan gebruiken als het begint te draaien naar het laatste plaatje.

0: Ja, met de namen natuurlijk de Queen of Disco, Donna Summer. Ja, het is jammer dat ze er niet meer is. Overleden in 2012, maar goed nieuws. Want er is een heleboel nieuws weer omtrent Donna Summer. Er komt een exclusieve vinylbox uit op 2 oktober. En die kan je natuurlijk krijgen bij Vinyl in Haarlem. Ja, natuurlijk. En een groot eerbetoon in Nederland wordt er natuurlijk gedaan door de tribute band van Donna Summer. En ja, die was 4 september in het Dampende Patronaat. Daar zijn we net te laat voor. Verdorie. Nou ja, het is niet anders. Als je dat toch nog wil meemaken, dan kan dat. Dan moet je naar Hilversum. 10 oktober staan ze in de Vorstin. En dan kan je nog eventjes lekker van Donna Summer genieten. Nou zeg, dat was hartstikke leuk. Dat was aangenaam. Ik vond het hartstikke leuk dat je geluisterd hebt naar deze ja, toch een beetje speciale uitvoering. Remco Lanting zit volgende week natuurlijk weer gewoon lekker op de bok tussen de klok van 9 en 11 met de Disco Train. Ik vond het hartstikke leuk dat je geluisterd hebt en ik vond het leuk om te maken voor jou. Ik zeg tot de volgende. Dat zal aanstaande donderdag zijn met Vandaag de Dag. En dan beginnen we om 7 uur. Toedeloe!
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen arbodienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

Zandvoort.

0: Lebo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.